invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard

0: op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is de muziek van Radio 1.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden...

0: De eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechtelijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online.

0: Nog maar laten trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Is de muziek van Radio NL.

0: 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en de Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan. Beste vrienden.

haken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschokt. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk. Daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent. Als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet. Weer op weg naar een meeting of

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft een eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Robbie voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
1: In Klazina Veen.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Nu bij Matras Concurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matras Concurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Droogte. Kuip Koekange maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMB in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar €120. Of 20 liter voor maar €65, inclusief btw.
11: De prijzen vallen mee bij Horeca.
10: Verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Een hele goede morgen. Een paar minuten over 6 op deze donderdagochtend 17 september vandaag. Op dit moment geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging. Dat betekent dat wij kunnen beginnen met het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen. Gaan we dan ook doen met muziek van André Hazes junior zo direct.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naas van Dijk! Hele goeiemorgen. Met het juiste been uit bed gestapt. We hebben er zin in. Jouw tekst of audio appje mag je doorsturen.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lionel Graus en ik wil je kussen. Niet op je benen, maar ertussen. Goedemorgen, 11 minuten over 6 op de donderdag alweer. 17 september is het vandaag. De donderdag, zo zal die vandaag in de boeken gaan. En we zijn begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. Jouw tekst- of audiobericht is meer dan welkom in de app van Radio NL. Je mag laten weten dat je erbij bent. Wat wil je Nederland meegeven? Hè? Heb je misschien alvast een tippie voor Tini? Iets wat ze ooit nog een keer moet zingen hier in het ochtendprogramma. Dat kan natuurlijk allemaal. Dat kunnen we gewoon doorsturen. Daar zijn we er zeker de moeilijkste niet in. Gaan we daar zometeen zeker eventjes naar gaan luisteren. Zo dan. Met het goede been uit bed gestapt vandaag. Ik hoop dat het voor jou exact hetzelfde geldt.
1: Goedemorgen Lars. Het is weer donderdag. We zeggen dat het morgen vrijdag is. Dan gaan we 2 dagen knallen. En dan maken we een lekker weekend van.
0: Dat zijn de vooruitzichten, Jordan. Lekker bezig.

0: wel.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Ja, hele goedemorgen. Met even een blik op het nieuws van deze donderdag 17 september. Het gaat over de Zuurhofbrug. Mocht je richting de Maasvlakte moeten, houd dan even rekening met extra reistijd. Zo'n 20 tot 30 minuten wat er bovenop kan komen. En die Zuurhofbrug op de A15 zijn gisteren namelijk scheuren gevonden. Twee gewone rijstroken zijn direct dicht. Verkeer rijdt voorlopig over de vluchtstrook. En het is nog niet bekend hoe lang dat dan zal gaan duren. Veel vrachtverkeer dat natuurlijk naar de Maasvlakte gaat. Dan kom je verder niet voor je lolletje. Dat is een geheime bedoeling. Ander nieuws over Jip en Janneke. Die krijgen namelijk een Urker-vertaling. Ja, geen Turkse vertaling, maar een Urker-vertaling. Die komen begin oktober uit onder de titel... Ja, dan ga ik het verkeerd zeggen natuurlijk, want het is Urks. Voor altijd Maas. Zo, ongeveer. Dat was een poging tot, hè. 9 Urkers werkten aan de vertaling. Na het Twents en het Zallandse zit dan de derde Neder-Saksische editie van Jip en Janneke. Ja, vind ik wel mooi. Vind ik gaaf. Ander nieuws dan voor deze donderdag. Het gaat deze dagen over de algemene politieke beschouwingen... die natuurlijk altijd volgen na Prinsjesdag. Gisteren was de allereerste dag. En de debatten die eindigen om 1:30 vannacht. Dus ze zijn eventjes lang doorgegaan. Wekkertje gaat zometeen ook alweer voor een ieder die daar in het kamertje mag gaan zitten. Want vanaf 9:45 dan begint premier Jette namelijk... met het antwoorden op vragen namens het kabinet op de Kamer. Heel veel plannen die gepresenteerd zijn waar nog steeds steun van nodig is... maar wat misschien wel een beetje ver weg lijkt. Werk aan de winkel.
1: De Sowieso Ochtendshow.
2: Daarvoor zitten ze daar natuurlijk, hè. Vandaag een wisselvallige dag. Overal kans op een bui en het wordt ongeveer 18 graden vandaag.

0: Martijn Schuurmans. Hela ho, zojuist bij Radio NL maakt het 10 minuten voor 6:30. Tijd voor ons Atje, als voor de spreuk natuurlijk.
1: Atje voor de sfeer, voor de sfeer. Atje voor de sfeer.
0: Ja, Ad, goedemorgen.
2: Mooie spreuk. Hé, hey, wat zachter.
0: Even wat zachter.
2: We gaan het onderhand wel, denk ik. Hey. Dus de spreuk die luidt. Je bent hier op aarde om te leven en te genieten. En niet om te stressen en je moet te bewijzen. Nou mensen, dat is toch duidelijk, denk ik. Hey. Dus ik zou zeggen, leef maar lekker raak. Ik zou zeggen, prettige donderdag. En gewin het, hè. Hey. Ja.
0: Ah, wel trust al, dankjewel weer. Zo dan. Je bent er om te genieten, niet om te stressen. Ga ik bewaren. Zeker als de volgende keer de baas om 5 of 12 nog eventjes bij je komt. Kan je dit nog even doen misschien?

0: hele goede morgen. Dat zeggen we ook tegen Markie Markman. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lars. We gaan weer een dagje rijden. En ik zou zeggen werkje voor iedereen. En groetjes aan Niels en Bas. Werkje.
0: Bij deze gedaan. Jan, goedemorgen.
2: Laske, goedemorgen jongen. Ja, daar zijn we weer jongen. Het is weer donderdag hè. We gaan weer een dagje op het vrachtwagentje rijden. Gisteren toch laat lekker doorgetrokken met werken. Jongen, gruwelijk nat geworden. Want dat weerbegeven speelt iedere keer, dat is ook niet veel best op het moment, hè.
0: Daar kan er weinig aan doen, hè.
2: Ik denk dat jij er ook niks aan kunt doen, jongen. Maar we zijn toch nat geworden. Wij worden toch lelijk. Maar ja, dat is als je buiten werkt, hè. Vandaag weer, denk ik, of niet, jongen, voor de buitenwerkers.
0: Ja.
2: Weinig goed weer. Dus ik ben blij dat ik vandaag lekker in mijn vrachtwagentje rond kan tuffen door het Brabantse land. Ik ga nou naar de koffiepot in Os. En vanaf daar ga ik het wel eens weer bekijken en lekker een beetje muziek luisteren bij jou, jongen. Dat is helemaal lekker. Goed zo. Iedereen een prettige werkdag toe. Wens mensen allemaal de groeten en graag tot morgen maar weer.
0: Dag Jan. Houdoe we tot morgen. Ja, vandaag inderdaad ook een wisselvallige dag. Veel kans op regen vandaag. Dus het is inderdaad tijd voor het regenpakje, hè. Vinden we dat het mooi dat altijd van die nieuwswebsites dan schrijven: pak de paraplu maar weer uit de kast. Heb je ooit iemand stenen zien leggen met een paraplubeet? Volgens mij denken ze daar niet over na op dat moment, maar... Heb je toevallig ook de beelden gezien van Max Verstappen gisteren? Ik heb de televisie ervoor aangezet. Het was 7 uur gisteren Nederlandse tijd. Toen begon Max Verstappen aan zijn race. Weet je, maar er was toch helemaal geen Formule 1 gisteren? Nee, dat klopt. Hij nam het op tegen 100 andere karts. Ja. Max versus 100. Dat was zeg maar de naam en de titel van de race. En de bedoeling was dat hij, van die 100 karters natuurlijk, dat hij dat wist te winnen. Het ging alleen iets sneller dan verwacht. De eerste twee bochten waren voorbij en hij lag niet meer op plaats 101, maar hij lag al in de 50 of zo. En toen het eerste rondje voorbij was, lag hij op plaats 37. Dus dat ging erg vlot. Binnen 30 minuten heeft hij alle 100 karts ingehaald. Hè? Want ze hebben eerder deze week mogen kwalificeren. Dus de beste die stonden ook vooraan. Daar deed hij het langst over om bij te komen. Ja, dat was grandioos om te zien, man. Fantastisch. Ja, Max ook weer een keer zien lachen. Dat is ook al een tijd geleden dat hij dat deed op de televisie.
3: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, clubje van Nederlanders. Vandaag 25 jaar dienst, jongens. 25 jaar lang naar de bouw heen. Vandaag weer eventjes aan de bouw in Deventer. 25 jaar, wat een jubileum. Maar ik heb eventjes uitgerekend. Ik moet nog 29 jaar, dus ik moet nog eens zo lang. Man. Hoe hou je het vol?
0: Ja.
3: Houd voor mij alsjeblieft voor onze jubileum. Voor mij de jubileum. Het plaatje willen draaien van Albie Kroeze, ochtendziek. Misschien kan ik de dag een beetje doorkomen, hè. Groetjes, Ronald Heuten.
0: Groetjes, Ronald. Met een bos bloemen, chocolade en volop naar huis vandaag. 25 jaar, man. Bij dezelfde werkgever dan ook. Ja, daar gaan we dan gemakshalve toch even een klein beetje vanuit. Dat zie je tegenwoordig niet zo vaak meer, natuurlijk.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
7: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietenolie tankstations.
10: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
13: Lieve mensen, al die handen.
12: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Op 26 en 27 september is het zover. Het Volvo Oldtimers Weekend bij Gerben Buiter Transport. Bewonder de mooiste trucks. Bekijk de miniatuurbaan en geniet volop van de sfeer en muziek. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Dus kom langs met het hele gezin. En beleef het Volvo Oldtimers Weekend aan de Koloniedijk in Vinkenbuurt om een meedoen. Met jouw oldtimer Volvo? Meld je nu aan bij Gerben Buiter Transport.
15: De Beter Pikken Bunnies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
18: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL.
21: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Altijd aan.
24: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
25: Radio NL.
26: Weerbericht.
27: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Valt in het noorden en het westen een bui. Vanmiddag in heel het land regenkans. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Morgen net zo wisselvallig als vandaag. Ja, ik had graag wat anders willen vertellen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen dan wel weer droog. Het wordt net als vandaag morgen 18 graden. We gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van de politieke beschouwingen en de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord.
27: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Rijn Baardmans deze ochtend in Den Haag. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de spits gaat langzaam van start. 50 kilometer file in totaal nu. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar loop je 5 tot 10 minuten vertraging op tussen knooppunt Empel en afrit Kerkdriel. Ook op de A4 rijdt het langzaam richting Amsterdam. Is dat tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En gisteren werd de Zuurhofbrug deels gesloten bij de Maasvlakte op de A15. De brug wordt vooral gebruikt door vrachtwagens. Je loopt hier bij afrit Oostvoorne nu in beide richtingen 5 tot 10 minuten vertraging op. Ja. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9.
27: Ik wou net zeggen, ik weet niet of jij er toevallig meer over weet, maar is het nu zo dat de Zuurhofbrug eigenlijk zo meteen de tweede Merwedebrug wordt? Want het is heel stom om de Zuurhofbrug af te sluiten, want die weg, daar rijdt inderdaad 95% vrachtwagen. Dus daar moeten vrachtwagens overheen kunnen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ze gaan hem, geloof ik, helemaal sluiten op een gegeven moment om reparaties uit te voeren. Maar dit gaat vooral effect hebben op de reis van vrachtwagenchauffeurs. Ja.
27: Weet je toevallig hoe lang het gaat duren? Is er al iets over bekend?
1: Ik durf het niet te zeggen. Nee.
27: Okay. Ja, maar het zal niet in één nacht over zijn natuurlijk. Dat kunnen we bedenken.
1: Nee, dat verwacht ik niet. Nee.
27: Rijn, dankjewel. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Ursula, dan gaat het niet over mevrouw van der Leyen. Heb je die plannen gehoord trouwens, die ze had gepresenteerd deze week? Over het feit dat dan in heel de EU geen social media meer mag komen voor jongeren onder de 13 jaar. Dat is een onderwerp, dat hebben we hier wel vaker in het ochtendprogramma ook aangesneden. Van joh, wat vinden we daar nou van? Geen social media voor jongeren onder een x-leeftijd, 13 jaar in dit geval. En daar hebben we toen tot nu toe altijd op gezegd van ja, laat het lekker aan de ouders over. Maar het zit er misschien dus wel aan te komen dat in alle landen van de EU dat verboden wordt. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet over één nacht heen, maar geef het niet langer dan 5 jaar zou ik zeggen. Ja, dat zal het wel zijn.
1: Is de Sowieso Ochtendshow.
0: Goed, zometeen tijd voor onze Tini van de receptie. Het is bijna 6:45 en 6:45 is haar tijd natuurlijk, tijd voor Tini. Gaan wij haar gelal eens eventjes aanhoren. Kijken of we er ook een liedje in herkennen, ja of nee. Laatste tijd zijn ze on point. Ja, ze is veel aan het oefenen, heb ik begrepen, onze Tini. Om dus inderdaad het niveau een stapje omhoog te tillen, zeg maar. Dat zei ze zelf nog gisteren.
2: Laske, Kloppie, goedemorgen. Nou, het is op een donderdag, hè. Dus de tijd gaat echt hard, hoor. Het is bijna weekend. Nou, ze zeggen, Laske, maak er weer een mooie uitvinding van. Ciao, de bako, Ritti, en tot morgen.
0: En tot morgen. Andere berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Van een ieder die laat weten dat het weer een mooie dag zal gaan worden. Jacob Jelle bijvoorbeeld, goedemorgen. Het is alweer bijna weekend. Groeten Zonkamp, Alfred die meldt zich. Morgen allemaal. Fijn dagie. Groeten vanuit Dordrecht komt dat dan weer. Martin is erbij. Goedemorgen. En Yvonne ook goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, het is weer lekker donderdag. En we gaan weer aan de slag. En weer onderweg. Met mijn cappuccinetje en wat lekkers erbij. Ik zou zeggen, werk ze jij ook, Lars.
0: Dankjewel.
3: Veel plezier allemaal en doe voorzichtig op de weg. Au, doei.
0: Au, doei, doei. En een hele mooie donderdag. Moet ik toch echt even naar lijn 1, wacht even hoor. Met Lars, goedemorgen.
4: Hey, Lars, goedemorgen. Met Nick.
0: Nick, goedemorgen.
4: Ja, ik ben er weer bij, hoor.
0: Ja, dat is goed om te horen, Nick. Maar dat is vast niet waarom je belt, of wel?
4: We hebben het daar met de muziekredactie erover gehad.
0: Waarover?
4: Om een keer een belronde-ochtend te doen.
0: Oh, een belronde? Ja.
4: Zou dat maar over hebben gehad?
0: De belronde, inderdaad. Ik heb het opgegooid bij de redactie. Om dat inderdaad een keer te doen. Ze zeggen dat is wel een goed idee, maar misschien moet dat gewoon een keertje, zeg maar, 4 minuten. In plaats van de hele ochtend lang alleen maar bellen. Maar dan moet er een timer op komen. Dat is het gevaar. Dat we niet te lang met elkaar blijven praten, weet je wel. Want anders dan gaat iedereen bellen, maar komt er niemand aan de beurt.
4: Ja, dan heb ik nog even gauw een snelle vraag, hè?
0: Nou?
4: Vanaf maandag zijn die stickers voor de boeren beschikbaar bij jullie.
0: Ja.
4: Maar hoe kun je daar aankomen? Nou. Want ik heb het ook al lopen zoeken, maar ik kan het niet vinden.
0: Dit is een perfect moment om dat even uit te leggen, inderdaad. Die zijn vanaf maandag inderdaad beschikbaar. We hebben contact met te leggen met sommige locaties die willen fungeren als stickerpunt. Dus dat zal gaan komen. We gaan op zoek naar ambassadeurs, stickerambassadeurs, om inderdaad die stickers volop. Ja, maar nou ja, nog niet van die stickers natuurlijk, Nick. Maar om, zeg maar, als je werkt bij een bedrijf met, ik zeg maar wat, 50 vrachtauto's of zo. Dat jij ervoor kan zorgen dat op alle 50 vrachtauto's een sticker komt. Dan word je stickerambassadeur.
4: Ja, maar toen die nieuwe stickers van Radio NL uitkwamen, toen hebben jullie mij ook een heel pak stickers opgestuurd om op alle vrachtwagens te plakken.
0: Ja, zijn ze op inmiddels?
4: Ja, al lang, joh.
0: Ja, nee, gelukkig maar. Anders hadden we je niet nog een keer stickers gestuurd, natuurlijk. Maar dan, jij wil zeggen, ik wil de eerste stickerambassadeur zijn. Dat kan natuurlijk, hè?
4: Ja, dat wil ik wel.
0: Ja, hoeveel vrachtauto's heb je te bieden? Hoeveel auto's in het algemeen?
4: De vrachtwagens met trailers erbij zitten we nu op 35.
0: 35. Dat is inderdaad een mooi getal. En dan, iedereen heeft natuurlijk ook gewoon een luxe wagen. Daar kan hij ook achterop.
4: Ja, daar kan hij ook achterop. Maar dan moeten we een sticker of 50 hebben.
0: Stickertje of 50. Wordt geregeld, Nick.
4: Ja, moet ik adressen en gegevens in de app doorsturen?
0: Ja, is goed. Dat is goed voor autoriteiten persoonsgegevens. Blijf even hangen. Ik ga het zo meteen even noteren, Nick. Komt goed.
4: Oké.
0: Ja, fantastisch. Daar inderdaad meer tekst en uitleg over hoe dat nou exact komt, hoe dat exact zit. Volgende week inderdaad de Boerenweek hier bij Radio NL. Dan kom ik komende maandag op de klompen. Dat is bij deze afgesproken. Eerst heb ik een tijd voor wat anders. Namelijk boerenvrouw Tini van de receptie. Die zal een liedje voor ons gaan lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? We gaan goed luisteren. Het gordijn dat gaat sluiten en dan gaat de kraan vanzelf stromen. Dat is het altijd namelijk.

zit inderdaad wel in. Misschien ligt het op het puntje van je tong. Kom er maar eventjes op, schraap het er maar even vanaf. En laat het weten via een appie in de app van Radio NL. De titel van de plaat, dat is voldoende voor onze Tini van de receptie van deze donderdagmorgen 17 september. Dus even kijken of we zometeen het juiste antwoord kunnen vinden, dan ja of nee. Draaien wij in het Is de Tijd muziek van helemaal.

kwart voor zeven geweest. Dat betekent dat onze Tini van de receptie weer heeft gelald. Onze nachtegaal van de vroege morgen. En onze nachtegaal van de vroege morgen heeft vandaag weer een nieuwe opgave voor je laten klinken. Naar jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Bericht van Kevin het Badman. Jeetje, hoe makkelijk wordt het? Dit is Cheerio, veel te makkelijk. Ja, dat is het dus niet. Maar de vraag is, wat is het ook alweer wel? Nog even eens één keer goed luisteren naar de opgave van

0: Ja, het is dus geen cheerio. Maar goed, er is iemand in het land die weet natuurlijk wat Tini wel bedoelt. Wat de juiste titel is van de plaat die we zoeken. Hallo, Jasper.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jasper. Waar vandaan?
1: Uit Nistelrode.
0: Nistelrode, het altijd mooie Nistelrode. Hoe is het daar op dit moment?
1: Ja, goed eigenlijk. Oh. Niks te klagen.
0: Nat.
1: Huh?
0: Of het er nat is?
1: Nee, valt er mee. Vochtig vooral, bietje.
0: Beetje vochtig. Hey, Jasper, we hebben zojuist onze Tini van de receptie uiteraard nog even een keertje laten horen. En er wordt gedacht dat het Cheerio is. Daar kan ik eigenlijk. Ik kan hem ook niet herkennen als een Cheerio dit.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, ja, het is omdat jij natuurlijk weet wat dat wel is. Ik bedoel, anders hadden we je niet aan de telefoon gehad. Dus je weet zeker dat het geen Cheerio is. Maar de vraag is, wat is het ook alweer wel?
1: Joost is anders geaard.
0: Ja, natuurlijk.
2: Joost is anders geaard.
0: Ah, en dan klinkt het dan, ja.
2: Joost is anders geaard.
0: In één keer hoor je het.
2: Lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Maar Joost is anders geaard.
0: Kijk eens. Jasper uit Nistelrode. Blijf je ook in Nistelrode vandaag of moet je ergens anders aan de klus?
1: Ik moet vandaag in Deurne aan het werk.
0: Deurne, nou kijk eens. Dus we zijn groter dan in Deurne. Hele mooie dag. Ja. Gaan wij Joost is anders gedraaid voor je draaien, Jasper.
1: Ja, top, dankjewel.

0: etentje halen.
1: Check.
0: Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Dan ga je op zoek naar pallets?
6: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
9: Nou,
8: naar Zwaagstra.
10: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
8: Al aan de A37.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
13: Want u scoort bij Isolatienoord.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
15: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
14: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
17: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jetten om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek. Namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
21: Woninginrichting Hans Jetstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
22: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt.

0: CXSE vanaf 45.990 euro.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.

0: doneer.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: En een goedemorgen. Iets over 7 bij de ANWB deze ochtend. Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het op de weg?
5: Dag Lars, nou, het begint drukker te worden op de weg. 80 kilometer file in totaal. Onder andere op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen knooppunt Del en Wadenooijen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En het verkeer ondervindt ook last van de gedeeltelijke sluiting van de Zuurhofbrug op de A15 richting Europoort. Daar kan het verkeer over de vluchtstrook, maar je doet er 15 minuten langer over. Ook op de A28 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en Amersfoort zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,4. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 47,3.
4: Dankjewel Rijn, tot zo weer.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Met zometeen uiteraard een nieuwe ronde van het keuzemoment. Deze keer 2 mooie oude liedjes tegenover elkaar met regen.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: over 7 op deze donderdagmorgen. Een hele goede morgen. En zometeen het keuzemoment van vandaag met de twee liedjes die met regen te maken hebben. Eerst even kijken naar het nieuws van deze donderdag, de 17e van september. Het is dag nummer 2 voor de algemene politieke beschouwingen. Die volgen altijd na Prinsjesdag. Gisteren was het natuurlijk dan dag nummer 1, laat het even duidelijk zijn. 2:30 afgelopen nacht is de deur achter de laatste dicht gegaan. Gingen de lampen aan, zeg maar. Of ja, eigenlijk uit in de Tweede Kamer, maar... Toen kwam het debat ten einde. Zometeen om 15:15, dan gaat het weer verder. En dan zal premier Jette antwoorden gaan geven aan de Kamer. Over dingen die besproken zijn gisteren. Andere zaken. Voorzitter van de Europese Commissie, Van der Leyen, die presenteert deze ochtend de wetgeving voor kinderen online. Zo wil Europa graag een minimumleeftijd van 13 jaar voor sociale media. En dan kunnen kinderen pas op hun 15e zelf een account aanmaken. In die tussenperiode moet dus een ouder of een verzorger een social media account aanmaken voor het kind, indien dat gewenst is. Meer nieuws voor deze donderdag, de 17e van september. We kijken eventjes naar Italië met een schuin oog. Want volgend jaar mogen namelijk Italianen meerdere keren naar de stembus. Onder andere voor een nieuw parlement. De verkiezingen moeten uiterlijk in december volgend jaar plaatsvinden. Waarom is dat nu dan interessant? De huidige Italiaanse regering schrapt namelijk voor volgend jaar de wegenbelasting. Dat wordt al gepresenteerd als een compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer een beetje te paaien. Premier Meloni die bestrijdt dat. Die zegt dat het volgens haar wel degelijk de bedoeling is om de wegenbelasting ook definitief af te schaffen. Het zal dan gaan om een gat van 2,3 miljard euro wat ermee gaat komen. Dat is fors. Dat is flink. We kiezen ervoor om door te gaan met het schrappen van belastingen. Dat is in lijn met eerdere centrumrechtsbelastingbeleid. Dat zegt ze dus. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. De twee liedjes die we tegenover elkaar zetten hebben op een manier iets te maken met regen. De ene misschien wat meer dan de ander. Laten we daar ook even belletjes over zijn. Keuze A deze morgen voor muziek van Tony en Bonnie.
1: Een beetje zon.
0: Wie kent ze niet?
1: Een beetje regen. Zo zal het leven altijd zijn.
0: Een beetje zon, een beetje regen hebben we vandaag op keuze A.
1: Zo zal het tegen. De ene is groot, de ander die blijft altijd.
0: En keuze B is voor... Hallo, goedemorgen Holland van de Regen Toastars.
2: Hallo, goedemorgen Holland.
0: Snapt u hem, hè?
2: Ik wens je een hele fijne dag.
0: Keuze A voor een beetje zon, een beetje regen.
2: Hallo, goedemorgen
0: B voor
2: Holland.
0: Hallo, goedemorgen Holland.
2: Ik leef hier omdat ik jou vraag.
0: Is het keuzemoment van vandaag jouw

keuze aan deze morgen voor Tony en Bonnie. Een beetje zon, een beetje regen. En keuze mee voor de Regento Stars. Hallo, goedemorgen Holland. Aan jou de vraag welke van de twee je wil gaan horen. Een tekst of een audio appje met jouw muzikale voorkeur is welkom in de app van Radio NL. Letter A of de letter B. Gaan we er zo meteen doorheen voor het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Vraag een natte dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar een beetje af in het noorden en het westen. Vanmiddag dan stevige buien die over het land trekken met op steeds meer plaatsen regen. Aan de kust mogelijk met hele stevige buien. Wordt voorspeld.

Douwe, Bob en Mo. Kan je niet nog even blijven? We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze ochtend voor Tony en Bonnie. Een beetje zon, een beetje regen. En keuze B voor de Regento Stars. Hallo, goedemorgen Holland. Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. Mag je achterlaten bij ons in de app. We gaan met een minuut ongeveer alle stemmen bij elkaar optellen. Dus als je mee wilt doen, ja, dan moet je er wel tussen zitten natuurlijk. Voordat we daaraan beginnen. Allebei een beetje in de categorie regen. Hè? De ene misschien een klein beetje meer dan de ander. Een beetje zon, een beetje regen of de regen. Toasters. Maar het is wel aan jou. Welke van de twee mag het gaan worden? Keuze A voor Tony en Bonnie.

0: voor en ieder wat wil, als je het mij vraagt. Allebei wel gezellig, maar ja, er kan er maar eentje winnen natuurlijk. Wij gaan stemmen tellen, kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus zal gaan komen op deze donderdagmorgen. Het is Gea uit Oldenmarkt die laat weten dat ze graag een beetje wil horen. Staat genoteerd, keuze A dan voor Colin vanuit Rosmalen. Bram uit Wieringerwaard doet toch maar een beetje voor mij. A voor Mitchell vanuit Badmen. Onze Flora Flitser die gaat voor keuze A. Keuze B voor Arjan vanuit Geffen. Beetje voor Lucat aan de Palona. Bassie, goedemorgen.
1: Morgen Las. Hey Bassie Bergen. Hey, doe mij maar een beetje vandaag. Beetje. Hey, en de groetjes aan de padvinders. Eeuw.
0: Keuze A daarentegen voor Angela. B voor Pieter vanuit Slootdorp. En is het een beetje voor Kals uit Sprangkapelle. Keuze B voor Diana vanuit Haaksbergen. Adje uit Huibergen. Die gaat dan ook voor keuze B. Timo, goedemorgen.
2: Morgen Lassie. Vandaag een BBB'tje. En groetjes uit Zijmen en Kluit. Marcel.
0: Terwijl hij naar buiten loopt. Jacco uit Papendrecht. Die gaat voor keuze B. Keuze A voor Mark uit Asten. Beetje voor Remco, een beetje voor de gezelligheid, zegt Wouter uit Bovensmilde. Annie, die gaat voor keuze A. Dan gaan we naar Urk IJzer. Goedemorgen.
3: Ah, goedemorgen. Vanuit Cambodja wordt er natuurlijk meegeluisterd naar Radio NL. En het moet natuurlijk antwoord A zijn, hè?
0: Antwoord A.
3: We gaan voor de A.
0: Nou, dat lijkt het niet op. Het lijkt toch wat meer richting de B te gaan, zeg maar. Gaan we naar Kaatsheuvel. Grap nog even. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe maar keuze A, A, A, A.
0: Nou, dan komen er nu heel wat A'tjes bij, zeker. Christa uit Almelo, die gaat voor keuze B. Fijne dag. Keuze B voor Andrea uit Groningen. Keuze B voor Jolanda uit Andels. En B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Het is hem dus inderdaad wel geworden. Keuze B voor de Regento Stars. Moet je horen, man. Dit is fantastisch. Keuze B voor Hallo, Goedemorgen, Holland.
5: Hallo.

0: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Vandaag een wisselvallige dag, regenachtige dag, met in het westen kans op erg stevige buien. Temperatuur vandaag zo rond een graadje of 18. Morgen in de ochtend nog wat regen, in de middag wat droger. En een graadje warmer dan namelijk een graadje of 19. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is Daan P-Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst. Maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog.
18: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dat krijgen we deze ochtend van Rijn van de ANWB. Goedemorgen.
19: Dag Lars, de spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er staat nu 215 kilometer in totaal. Onder andere op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Del en Wadenooijen. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A15 richting Europoort is de Zuurhofbrug gedeeltelijk gesloten. Twee rijstroken zijn daar dicht en je vertraging 40 minuten bij afrit Oostvoorne. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort ook een ongeval tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Goed nieuws, want de weg is daar weer vrij, maar je doet er 30 minuten langer over. Tot slot nog de A58 Breda richting Eindhoven. Je hebt 10 tot 15 minuten vertraging bij Moergestel. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij hectometerpaal 59,8. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.
18: Rijn, dankjewel. Tot straks weer.
19: Tot zo.
22: Radio NL. Dit is deze week de Hollandse Nieuwe.

0: Danny de Bunk met zijn heerlijk naar mijn zin.
1: Hey Lars, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is 7:50 en het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de welbekende wok zitten. En we gaan even de lijst met categorieën bij langs. Er is een categorie-suggestie binnengekomen gisteren van Bram Wieringenwaard. Dus die hebben we op de lijst met categorieën gezet op plaats nummer 2. Die komt dus van Bram. Nu nog even kijken of we hem dobbelen, ja of nee. Want ja, daar hebben we natuurlijk weinig zeggenschap over. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan gaan we in elk geval op zoek naar een liedje in de categorie kijken. 2 staat voor iets waar je niet zonder kan. 3, liedje dat gaat over iets op wielen. 4, dingen die je vindt op een carousel. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter M. De M van Mamma Mania. Bijvoorbeeld. We gaan even kijken wat het mag worden. Gaan we. Ik wou net zeggen, dan zal je zien dat we in één keer 2 gooien. Het is 5 geworden, dus ik moet nog een keertje. Dat is een beetje onhandig. Nummer 1 vandaag in het dobbelspel. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie kijken.

hoorspel van vandaag staat dus in de categorie kijken. Als je daar een leuk liedje mee kan verzinnen, mag je hem doorsturen in de app van Radio NL. Eens even kijken wat het mag worden vandaag. Ja, en de mooiste die kapen we nu misschien wel voor je neus weg.

0: BNR met
1: Boeien.
0: Boeien, juist bij Radio NL. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij liedjes in de categorie kijken. En daar zal je misschien heel even over na moeten denken. Maar als er een lampje gaat branden, dan komen er best wel leuke liedjes naar boven. Even een greep en in de appbox dus even kijken naar wat er zo al is binnengekomen. Onder andere Clouseau met Daar gaat ze.
2: Daar gaat ze.
0: En kijkt hem al lang na natuurlijk.
2: En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
0: Meer liedjes in de categorie kijken. Een liedje van Linda Tapke, dat draaien we zo nu en dan wel eens hier in het ochtendprogramma.
3: En ik sta aan de baas naar te kijken. Niet goed wetend wat ik moet met dat.
0: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je ook doorsturen via de app van Radio NL. Kunnen we zo meteen misschien jouw suggestie wel eventjes aanhalen, dan wel volledig draaien. Deze valt ook op Pimmetje, zo noemt hij zichzelf in de app. Die gaat voor de naamloze piraat met tweet tweet, tweet tweet. Je hoort me wel, maar je ziet me niet.

0: is van de bovenste plank natuurlijk. Dat snap je zelf ook wel.
1: Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Jodeladeria, hop sasa. Jodeladeria, hey sasa.
0: In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes in de categorie kijken. En daar kunnen we leuke liedjes mee verzinnen. We gaan even bellen met Jan Jelle. Jan Jelle heeft een suggestie ingestuurd. Hij is niet de enige die dat liedje wil gaan horen. Dus de vraag is groot. Dus even gaan horen in Zuid-Laren. Plaatsje van Berend Botje natuurlijk. Als Jan Jelle in de buurt is van de mobiele telefoon, zijn meerdere mensen die voor exact deze gaan. Maar Jan Jelle uit Zuid-Laren laat niet van zich horen. Tweet.
2: Goedendag. Dit is de voicemail van
0: Jan Jelle. Hij gaat voor dezelfde suggestie als die van Lennart. Daan. Daan uit Klazinaveen. Die gaat daarvoor. Pietertje uit Slootdorp. Die vraagt ook exact hetzelfde liedje aan. In de categorie kijken. Muziek van Hardy. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien? Ah, tuurlijk. Niks mis mee. Worden ook geen rare dingen mee bedoeld. We zoeken nog één liedje in het dobbelspel van vandaag in de categorie kijken. Wat kan je ermee verzinnen? Stuur hem door bij ons in de app.

0: Arnie en mijn kijkdoos in het dobbelspel van vandaag met de categorie kijken. Ja, en ik vind het altijd leuk dat als er dan een categorie genoemd wordt, dat we hem daar dan de randjes van op proberen te zoeken, weet je wel. Wat kunnen we daar nog net wel en net niet van goedkeuren? Ja, nou wordt dit wel heel lastig kijken met je ogen dicht natuurlijk.
1: Met mijn ogen dicht, ja.
0: Maar de poging werd wel gewaagd door Marcel vanuit Klarenbeek. Birdie, met mijn ogen dicht. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Met de categorie kijken, Henk Wijngaard.
2: Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefste toch bij.
0: Kijk uit, hier ben ik, want Michel uit Raalte mee op de proppen. Andere suggesties dan. Meisjes in bikini, zegt Bassie uit Bergen.
3: Als ik meisjes zie in bikini.
0: In de categorie kijken, Marcel de Groot. We gaan even bellen met Geesteren. Daar woont de man van vandaag. Tenminste, als hij opneemt, dan is het in één keer de man van vandaag. Je zult net zien dat we dan twee keer proberen te bellen in een dobbelspel, omdat er twee keer niet opgenomen wordt. Dat is dan toch een dingetje. Dat gaat dan Michiel uit Geesteren. Die...
4: Goeiedag, Michiel. Zo te horen kan ik nu de telefoon even niet opnemen.
0: Ik wil net zeggen, hier trap ik niet in. Ik ben er even niet, de voicemail. Maar we gaan hem wel draaien, want hij is het meest aangevraagd in de app van Radio NL. In de categorie kijken, Django met...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed!
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij IsolatieNoord.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg, vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
13: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jetten om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien het eerst.

0: Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
5: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
6: Hi.
5: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
5: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
10: Nu 111 fietenolie tankstations.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: En hele goedemorgen. 8 uur geweest. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Rijn Baartmans is daar. Rijn, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het is iets rustiger dan normaal met 350 kilometer file in het land. De files staan verspreid over het land met de meeste in Zuid-Holland en Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht loopt het verkeer vertraging op door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Dat betekent 10 minuten file rijden. Op de A15 richting Nijmegen gebeurde een ongeluk. Vanuit Gorkum betekent dat tussen Knoopendel en Wadenooijen 20 minuten extra. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Dan de gedeeltelijke sluiting van de Zuurhofbrug in de A15. Daarom loop je 30 minuten vertraging op richting Europoort. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. En ik sluit af met een wegafsluiting. Vanwege de berging van een pechgeval is de Westerschelde-tunnel op de N62 richting Terneuzen dicht. Dat duurt nog tot 8:15 vanochtend. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1, A2, Den Bosch richting Eindhoven bij hectometerpaal 125,6. En de A12, Utrecht richting Arnhem bij 83,1.
15: Dankjewel Rijn, tot zo weer.
16: Tot zo.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Naas van Dijk!
15: Met straks weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En muziek van Snelle en Kraantje Papi is onderweg. Ruggengraat draaien we zo.
17: Dit is de muziek

hele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel.

0: Snelle en Kraantje Papi, zojuist bij Radio NL met hun liedje Ruggengraat. Goedemorgen! Bijna 12 minuten over 8 op deze donderdagmorgen. Uiteraard wordt er deze dagen veel gesproken over de algemene politieke beschouwingen. De debatten in de Tweede Kamer die na Prinsjesdag volgen. Gisteren hebben ze de hele dag in de Kamer gezeten. Zo eindigde het 2:30 vannacht. Zometeen om 9:45 dan gaan ze weer verder. Het was gezellig gisteren, zoals we ze kennen natuurlijk in de Tweede Kamer. En ze hebben vooral ook veel lucht besproken, zeg maar. En ze pakten er heel veel verkeersmetaforen bij. Dat was bijzonder. In het televisieprogramma Lubach zetten ze de hoogtepunten van gisteren eventjes achter elkaar.
1: Ik heb altijd geleerd, bij een kruispunt kijk je eerst naar links, dan kijk je naar rechts, dan kijk je nog een keer naar links en dan steek je over.
2: Ik heb altijd geleerd, bij oversteken moet je vooral naar rechts kijken. Best wel voor.
3: Als je oversteekt en genoeg naar links en naar rechts gekeken hebt, dat je dan niet moet hebben dat er plotseling een fatbike voorbij scheurt.
4: Een kabinet dat met 180 km per uur op een muur afrijdt.
5: Het ging net over een kruispunt, maar het voelt ook af en toe een beetje als een rotonde.
2: Ja, een T-split. Nee, het is een T-split.
0: Ja, dit...
2: waar je uiteindelijk voor staat. En als je dan rechtdoor gaat, zit je in de berg.
0: Zit je in de berg. Ga toch even aan het werk, jongens. Jeetje zeg. Andere zaken. Nee, u presenteert de jongerenregels rondom sociale media. Voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen die presenteert deze ochtend die wetgeving. Zo wil Europa graag een minimumleeftijd van 13 jaar voor social media, waarbij kinderen pas vanaf hun 15e een eigen persoonlijk account kunnen gaan aanmaken. Ja, en het gaat over de stuurhouding in de wagen. Want de kans is groot dat je hebt geleerd om je handen bovenaan het stuur te plaatsen. 2:10. Maar er is op dit moment discussie over hoe moet je nou je handen daadwerkelijk plaatsen. Wat is nou het veiligste? Nou, er is tot nu toe nog geen antwoord daarop gekomen, maar steeds meer instructeurs neigen naar 3:15. Dat heeft alles te maken met de opkomst van de stuurairbag. 2:10 zou voor de airbag zijn en dus onveilig.

altijd onhandig natuurlijk. Met de handen op 10 voor 2 en dan kom je op een kruispunt. Of een rotonde. Of dan kijk je links. Dan moet je naar rechts kijken. Of dan komt een fatbike voorbij. Of heb je alles overwogen, blijkt het een T-splitsing te zijn. Maar goed. Dat voor deze donderdag. Zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Eerst Rob de Nijs.

Kruimaker en Deze Nacht. Daarvoor Rob de Nijs, Mirella is het einde. Maar de grote vraag is, waar is het begin? Donderdag vandaag. Het is 10 minuten voor 8:30. Goedemorgen, het ochtendprogramma van Radio NL met een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En dat gaat over eten vandaag. Dat is een onderzoek. Dat hebben we een tijdje geleden al eens een keer gedaan. En met een tijdje geleden denk ik, ja, niet vorige week, maar een jaar of twee terug of zo. Het gaat over eetcombinaties. En dat is iets omdat er afgelopen week iets mij triggerde daarin. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat al heel erg raar. We hebben het wel vaker gehad over aparte eetcombinaties. Hè? Dan gaat het van appelmoes met mayonaise door elkaar mengen tot pindakaas met hagelslag. En nu is dat misschien nog niet het meest rare wat je kan bedenken, maar er zitten vreemdere combinaties tussen. Nou was ik afgelopen weekend, was ik eventjes een weekendje erop uit. Was ik even weg. En dan kom je, nou ja, toch wel gauw ook onder mensen die je anders helemaal niet kent. En dan komen dan soms ook gerechten op tafel waarvan je denkt, nee, niks voor mij. Normaal gesproken stellen we je namelijk de vraag, waar kunnen we je echt voor wakker maken? Maar waar blijf je voor liggen? Ik denk, misschien is dat eventjes een interessantere vraag in de vraag van vandaag. Want kijk, iedereen snapt wel, ja, patat en frikandellen. Tuurlijk kan je me ervoor wakker maken, vind ik lekker. Maar wat is nou een alledaags gerecht waarvan jij zegt, ja, ik zie het iedereen vreten, maar dat komt niet bij mij naar binnen, hoor. Dat kan ik niet, dat kan ik niet. Ik heb het zelf bijvoorbeeld met pindakaas. Ik lust zo goed als alles, maar gewoon pindakaas, daar heb ik helemaal niks mee. En als ik het dan al ruik, dan denk ik, hebba, dan krijg ik bijna de rillingen van. Hetzelfde als anchovies, maar ja goed, daar kan ik me nog wel bij voorstellen. Wat is nou een alledaags onderwerp, iets alledaags, iets wat iedereen eet, wat jij toch liever overslaat? Het is de vraag van vandaag. Je antwoord is welkom in de app van Radio NL.

0: Henk Dissel met zijn waterpas zojuist bij Radio NL.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ah, ik heb er even een mooie ouwe bij gezocht van Exit. Dat hoor je niet vaak meer, want zo worden ze niet meer gemaakt. Het meisje uit mijn dromen.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Op 26 en 27 september is het zover. Het Volvo Oldtimers Weekend bij Germen Buiter Transport. Bewonder de mooiste trucks. Bekijk de miniatuurbaan en geniet volop van de sfeer en muziek. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Dus kom langs met het hele gezin. En beleef het Volvo Oldtimers Weekend aan de Koloniedijk in Vinkenbuurt om een meedoen. Met jouw oldtimer Volvo? Meld je nu aan bij Germen Buiter Transport.
11: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Beter Pickabillies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Valt in het noorden en het westen lokaal een bui. Maar in het westen kan het erg stevig uit gaan pakken. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Morgenochtend nog wat nattigheid. Morgenmiddag droger. Sterker nog, schijnt de zon af en toe. Het wordt een graadje warmer dan vandaag met een graadje of 19. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen.
20: Dankjewel, dan gaan we naar de ANWB. Dat is deze ochtend Rijn. Rijn, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. De files staan wel verspreid over het land. Nu zo'n 300 kilometer file in totaal. Een ongeluk veroorzaakt de meeste vertraging. En wel op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de rechterrijstrook dicht. En je vertraging meer dan een uur. De A2 Eindhoven richting België. Tussen afrit Maastricht Airport en Maastricht Centrum Noord. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar loopt het verkeer vertraging op, omdat alles via de vluchtstrook moet. Bij afrit Oostvoorne een kwartier vertraging. En dan de N62 nog, Borselen richting Terneuzen. De Westerschelde-tunnel, die was een tijdje dicht. Het komt door een kapotte auto. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 10 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere richting Utrecht, bij hectometerpaal 112,2. De A30 Barneveld richting Ede, bij 16,4. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 47,3.
20: Dankjewel Rijn, tot de volgende keer weer.
19: Tot de volgende.

van vandaag. Normaal gesproken dan vragen we je, waar kunnen we je wakker voor maken? Maar wat vind je nou echt niet lekker? Wat krijg jij nou niet door je keel? Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd muziek van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.

Voor muziek van Tino Martin, Billy Dans, ik hoor niks geks. Bijna 9:15. En we zijn bezig met de vraag van vandaag. Het gaat over eten. Je hebt het ontbijt van vandaag waarschijnlijk al wel op. Alleen, het gaat nu eventjes over iets wat je niet zo lekker vindt. Normaal gesproken een vraag, maar natuurlijk, waar kunnen we je wakker voor maken? Maar waar

0: Jolanda.
1: Waar krijg jij nou echt geen hap van door je keel?
0: Dit is de vraag van vandaag.
1: Aan de telefoon Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik wil je de vergelijking niet geven, maar dit is net iets wat ze maar kinderen ook kunnen zeggen, wat jij zegt, Bram.
2: Oh.
1: Oh. En leg uit, waar kunnen we jou niet voor wakker maken? Waar blijf jij voor liggen?
2: Nou ja, brood. Een sneden brood.
1: Gewoon een plakje brood. Een plak brood. Ja.
2: Een plakjes brood, zeg maar.
1: Ja, maar daarentegen eet jij wel?
2: Nuttenbolletjes.
1: Dat is toch hetzelfde, zou je zeggen?
2: Ja, bijna wel. Ja. Bijna, maar...
1: Maar wat is het dan? Is het de vorm dat je niet aanstaat?
2: Nuttenbolletjes zijn even wat luchtiger, zeg maar. En dat is... Je krijgt het gewoon even beter door de keel en dan zo droog gesneden brood.
1: Wat luchtiger. Ja, en wat heb je vanmorgen gegeten?
2: Nog niks.
1: Oh, nog niks. Maar dat worden witte bolletjes, denk ik.
2: In de middag wel, ja.
1: Oké, dan Bram, dankjewel. Ik zet hem op de lijst van vandaag. Mooi. Goddie, het lijst van Amnesty en Appie. Goedemorgen. Waar je mij echt voor kan laten liggen is pindasaus. Ik eet wel gewoon pinda's en pindakaas, maar pindasaus vind ik drie keer niks. Bericht van Michel uit Raalte. Als echte Hollander, ik schaam me er bijna voor. Kaas vind ik niet te vreten. Jaro die gaat voor bruine bonen. Alledaags iets, maar die structuur, al wat vies, zegt hij. Al wat vies. Klaas, doet een appje, goedemorgen. Wat ik nou echt niet door mijn strot krijg, dat is pizza. Als ik dat op mijn bord heb, heb ik echt geen idee wie er over mijn bord is dan kotsen. Lekker. Veel mensen die inderdaad een appje sturen met dat ze geen kaas lusten. Ja, bijzonder vind ik dat.
3: Morgen met Hans.
1: Hans.
3: Waar ik kortmisselijk van word, dat is Zwitserse kaas op je brood. Ja. Die meur alleen al, die geur. Wow.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, nu is natuurlijk de ene kaas is de andere niet. Dat snappen we natuurlijk ook wel. Maar ja, het is toch wat Nederlands of zo voor mijn gevoel. Moet je dat eigenlijk een klein beetje lusten? Wat ik zo bijzonder vind is dat er dan mensen zijn die zeggen... ja, nee, ik lust het alleen gesmolten. Kijken even of we contact kunnen leggen met Jeffrey. Die heeft net zoiets typisch Nederlands... waar hij gewoon het liefst voor blijft liggen.
4: Helaas, ik ben er niet.
1: Ach.
4: Spreek maar in na de piep.
1: Ja, Jeffrey zal zich er misschien wel voor schamen. Iets wat ik niet door mijn keel krijg... kale aardappelen met groenten. Ah, kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Dit is de vraag van vandaag.
1: Ja, zo zie je maar weer. Het is niet de afkomst... dat ervoor zorgt dat je iets wel of niet lekker vindt. Veel berichten over kaas. Spruiten, zegt Mike uit Den Helder nog eventjes. Of leverworst, zegt Anko. Ja, lekker op een kringverjaardag, heerlijk man. Nou, tot zover de vraag van vandaag. Muziek van René Vroeger hebben we nu voor je. Geen bon gepakt, even wat ouder. Leef vandaag.
5: Geen tijd meer voor ruzie, geen tijd voor gezeur.

0: Hij had dat natuurlijk best wel moeilijk voor zichzelf gemaakt na het uitbrengen van zo'n grote hit als de Diamanten Ring.
1: Zij of geen, ja. Diamanten Ring.
0: Dan moet zeg maar het liedje wat daarna komt, nou ja, net zo gelijk dan wel beter zijn natuurlijk. En dat probeert hij nu met Hard to Get. Volgens mij is hij al wel een klein beetje op het theatereffect berekend. Dus dat is me in elk geval gelukt. Maar ik denk dat deze er nog wel een keer overheen zou kunnen gaan. Ik heb verder ook geen glazen bol. Ik voel het natuurlijk alleen maar aan mijn water. Ik zal zometeen mijn teken nog eventjes ergens over hebben. Iets wat mij gisteravond ergerde. Ja, en dat kan natuurlijk alle kanten op gaan dan natuurlijk. Eerst even muziek van Geschimmel.

0: Teken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ik wil het even ergens met je hebben. Ergens over hebben wat me gisteren een beetje ergerde.
1: Oh jee.
0: Ja, ik had de televisie aan. En er kwamen natuurlijk heel veel filmpjes voorbij van die algemene politieke beschouwingen.
1: Ja.
0: En dan zijn het zeg maar, de gesprekken die over en weer gaan. Waarvan ik denk, jongens, ga nou alsjeblieft eens even aan het werk. Ik heb er eerder vanmorgen even een klein stukje van laten horen. Hoe het eraan toe ging met kruispunten en rotondes en een T-splitsing. Zeg iemand, ja, ik heb geleerd als je voor een kruispunt staat, moet je eerst naar links kijken, dan naar rechts, maar dan sluit je altijd af met links. En iemand anders zegt, nee, ik heb geleerd, je moet naar rechts kijken, want rechts heeft voorrang. En dan komt het, nee, het is een rotonde. Nee, het is geen kruispunt, het is een T-splitsing. En dan hoor je dat voorbij komen en denk van, doe nou even.
1: Jullie zitten er voor ons, de problemen zijn dusdanig groot en... Nou ja, toen maar.
0: Nou ja, ik vond de bijzonderste, vond ik nog niet eens die kruispunten. Volgens mij was het, hoe heet iemand ook alweer, van de BBB, Henk volgens mij toch? Henk, die zei, je maakt van de Tweede Kamer een Febo-snackmuur. Dat zei hij. Ja. Maar wat is de gedachte daarachter? Ach, ik moet het iemand vragen met levenservaring, dan ben jij natuurlijk. Wat is de gedachte daarachter?
1: Ik heb werkelijk geen idee, want dat hele circus daar... de meesten zijn er wel klaar mee, maar het wordt tijd dat iedereen eens opstaat, jongens. We zijn er wel klaar mee.
0: Nou, ik vind het ik vind het 9 van de 10 keer wel interessant om te volgen. Ja, alleen, dit soort dingen, dan haak ik ook af. Ja. Dat ik denk van...
1: Het is net een of andere gekke soap waar je naar zit te kijken. Of een toneelstuk of een film dat je denkt van... Oké, dus dit doen jullie de hele dag.
0: Ik heb nooit goede tijden, slechte tijden gezien. Maar ik denk dat het er een beetje op lijkt.
1: Absoluut. Ja, dit zou prima in dat straatje kunnen.
0: Nou ja, goed. Andere zaken, nog even positieve dingen voordat we weggaan. Want zeker, ik heb vanmorgen de eerste stickerambassadeur gevonden.
1: Goed zo.
0: Voor de boerenstickers.
1: Wauw.
0: Daar gaan we aanstaande maandag mee beginnen met de boerenstickers. En vanmorgen om 7:15 belde iemand gewoon naar de studio toe. Die zei van, hoe zit dat nou?
1: Je sloopt de studio. Lekker, Lars.
0: Ik zwaai de microfoon van mijn mond. Die zegt, hoe zit het daar nou mee met die stickers? Hoe kunnen we daar aan komen? En toen hebben we gezegd, ja, we zijn inderdaad op zoek naar stickerambassadeurs. We zoeken dus mensen met bijvoorbeeld een wagenpark bij een bedrijf met, ik zeg maar wat, 40, 50 vrachtwagens of zo, weet je wel. Die zegt van, weet je wat, ik sticker elke vrachtwagen. Ja, daar komt u achterop.
1: Dat soort mensen, die hebben we nodig.
0: Ja, en dan moet hij natuurlijk niet op de trekker voorop, dan moet hij op de trailer. Want ja, als er een trailer op zit, dan zie je die sticker niet meer. Natuurlijk.
1: Zo is het, ja.
0: Maar die hebben we vanmorgen gevonden, 7:15. Ik denk, dan moet ik nog even gauw met je delen.
1: Ja, dat is positief, want dat soort mensen zoeken we, die kunnen zich ook aanmelden. En dan zorgen wij ervoor dat die stickers bij die mensen komen.
0: Precies, de allereerste stickerambassadeur, die is dus present. Wat kunnen mensen nog meer doen voor de boerenactie? Er is een mailadres, hè?
1: Er is een mailadres, dat is boerennet@radionl.fm voor suggesties, ook voor het aanmelden voor stickerambassadeurs, of dat je andere leuke initiatieven hebt, dat je zegt van nou, Radio NL, jullie moeten gewoon hier langskomen, want dit en dat gaan wij in die periode doen.
0: Over leuke initiatieven gesproken, jij staat volgende week woensdag op de veekeuring.
1: Op de veekeuring, ja. In mijn eigen woonplaats. Met de werk- en uitvoering programma komt daar live vandaan. Daar staan honderden koeien, er zijn boeren, er zijn mensen uit het wereldje. Dus wat dat betreft, midden in de markt.
0: Ah, leuk. Kom ik jou keuren?
1: Koffie.

0: Houthandel Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, Douglas onze tools.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat,
8: nu overal te beluisteren.
10: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk.
11: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
12: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
13: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaad het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
20: In Klazina Veen.
22: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer.

0: Gordia. Altijd snel geleverd.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Beter Pickabullies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het is altijd erg gezellig zo vlak voor negenen, maar daardoor beginnen we wel wat later met werk en uitvoering. En dan zit Rijnma te wachten en te wachten en te wachten van wanneer mag ik nou die files en die flitsers met de rest van Nederland delen. Rijn, dit is je moment. Goedemorgen bij de ANWB.
13: Goedemorgen, Teken. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. De files staan verspreid over het land. 260 kilometer file in totaal. Op de A1 bijvoorbeeld, Hengelo richting Apeldoorn. Daar ging het mis tussen Deventer-Oost en Twello. De linkerrijstrook is dicht tegen vertraging 15 minuten. Dan de Schuurhofbrug in de A15, Rotterdam richting Europoort. Die is deels afgesloten en het verkeer moet over de vluchtstrook. 10 minuten vertraging daar. Tot slot nog de N208, Sassenheim richting Velzen tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22 doe je er 30 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 235,1. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 143,8. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8.
12: Dankjewel Rijn voor dit moment en dan spreken we elkaar iets na tienen nog een keer.
13: Graag gedaan, tot zo.
12: Tot zo.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja hoor, die is er klaar voor. Die heeft er zin in. Dolle Donderdag op Radio NL, die van 17 september. En we beginnen met muziek van Marco Borsato.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: vorige week vrijdag was het alweer. Dat prachtige feestje natuurlijk met alle winnaars die daar mochten barbecuen. Frans Duits die erbij was. En als klap op de vuurpijl kwam Lange Frans ook nog even langs. Het was allemaal live te horen op de radio vrijdagmiddag. En dat is het mooie. Je doet mee aan een spelletje. Je wint een fantastisch mooie prijs. En je gaat naar huis met een ongelofelijke ervaring. En dat was het feestje met de barbecue. Frans Duits en een Lange Frans. Hey Fransie, daar ging het om inderdaad. Ja. Kwart over negen, hartelijk goedemorgen. De donderdagochtend van werk en uitvoering tot aan 12 uur. Veel muziek tijdens jouw werkzaamheden. En de nodige prijzen te winnen en spelletjes. Och jongens.
1: Een nieuwe dag.
0: Ja.
1: Die begin ik met een lach. Samen met deken.
0: Goedemorgen.
1: Is gebleken. Daar kan iets aan ontbreken. Met hem aan het roer. Zijn we op de goede toer.
0: Zo is het.
1: Op kantoor.

0: Over 11 dagen dan is het alweer 8 jaar geleden dat we hem moesten laten gaan. Koos Alberts, toen het bericht kwam dat hij er niet meer was. En het is ja, wat dat betreft een onvergetelijk iemand. En de muziek zal altijd voor blijven draaien. Maar natuurlijk ook de prachtige herinneringen die we met Koos hebben. De feesten, de partijen in het land, de muziekreizen naar Turkije. De live-uitzending met Koos en Joke thuis vandaan. Het is ja, met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Als er anekdotes worden verteld bij Radio NL, dan wordt Koos vaak genoemd. Ook door de gezelligheid, de moppen, de skis bijvoorbeeld. In de rolstoel op skis in Oostenrijk toen de tijd. Ja jongens, we hebben zoveel mooie dingen mogen beleven. Dus wat dat betreft, deze muziek, die hebben heel veel herinneringen aan zich kleven. Dat zijn positieve herinneringen. Zijn het je ogen? Koos Alberts op Radio NL. Stoptober is in aantocht. Dat betekent dat er gestopt moet worden, kan worden met het roken. En daar helpen we je deze week een handje bij op Radio NL. Wanneer je vanaf dit moment het woord stop instuurt, krijg je daarvoor een 10 minuutjes de tijd. Maken we straks de winnaar of winnares bekend. En hij of zij gaat dan een laserbehandeling tegemoet. Dat is wel heel raar dat je dan nu deze plaat. Liefde is als een sigaret.
1: Net of

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forsterpils voor maar €100. Of 20 liter voor maar €50. Inclusief BTW.
14: De prijzen vallen mee. Bij Horeca
13: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
15: De Beter Pikkenbullies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
17: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Kort geleden waren ze Hollandse Nieuw op Radio NL met deze single Je zit in mijn hoofd. En afgelopen weekend spraken we ze in Ridderkerk met het feit dat ze sowieso twee Hollandse Nieuwe's in één jaar te pakken hebben. Overigens, de clip bij dit liedje is geschoten tijdens het weekend dat Jan Smit zijn 30-jarig jubileum vierde in Volendam. Op datzelfde podium werden de drie J's welkom geheten als vrienden van natuurlijk. Maar zij mochten tussendoor ook even de clip opnemen. En het leuke daarvan is, er staan echt duizenden mensen voor het podium. En het is nu al een spelletje van zie jij bekende. Dat is vaak zo bij dit soort evenementen van, oh ja, daar stonden we. Kijk of we er ook op staan en dan zie je jezelf terug in de clip. Dat is voor nu, dat is voor volgend jaar. Maar over 10 jaar pak je dat liedje nog een keer. Weet je nog? 2026 waren we erbij in Volendam. Prachtig mooi. De drie A's, je zit in mijn hoofd. Wij gaan snel een belletje doen, want we moeten zo meteen de deur ook nog open van het Radio NL Muziekhotel. Zo'n ochtend is het weer. Dolle donderdag voor Radio NL. We hadden je gevraagd het woordje stop in te sturen, mocht jij voornemens zijn om te gaan stoppen met roken. Oktober is natuurlijk weer in aantocht en dan gaan heel veel mensen weer een poging wagen. Een succesvolle poging. En wij willen daar deze week een handje bij helpen door jou een laserbehandeling aan te bieden. En wie ook het woordje stop heeft gestuurd is de kandidaat die we nu gaan bellen.
1: Hallo, met Alice.
0: Alice, goedemorgen. Je spreekt met Eke Wouda, Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Alice?
1: Ja, goed. Hard aan het werk.
0: Hard aan het werk. En zo te horen de bijgeluiden, dan zit je op de weg.
1: Ja, klopt.
0: Heerlijk. Waar gaat de reis naartoe, Alice?
1: We moeten laden in Leiden en dan gaan we weer lossen in Amsterdam. En zo gaan we door.
0: Kijk, zo ga je vandaag de ritjes wat doen op en neer. En dan richting het einde van de dag, daar staat die stip van het is wel weer mooi geweest voor vandaag.
1: Ja.
0: Hey, over het roken gesproken, verwoed rookster dat je al jaren aan het sigaretje zit te lurken?
1: 45 jaar.
0: Zo, dat is een hele periode.
1: Ja.
0: En al vaker pogingen gewaagd om proberen toch maar eens af te komen? Of is...
1: Nee, nooit een poging gewaagd, maar de laatste tijd steeds meer zoiets van, ook gezien huidige prijzen, van jongens, ik stop ermee.
0: Ja. En dan hoor je op de radio een actie van, god, we kunnen je misschien helpen met de laserbehandeling, dan is dit je kans.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou Alice, we gaan je blij maken. In dit geval laten we ook hopen dat het gaat werken. Na 45 jaar dat je vaarwel zegt tegen de sigaret. In ieder geval komt de behandeling jou toe. Jij krijgt binnenkort, wordt er contact met je opgenomen. En dan wordt alles kortgesloten. Dan ga je naar een van de vestigingen. Die gaan het plan van aanpak met je doornemen. In de hoop dat het je gaat lukken na 45 jaar.
1: Nou, dat zou helemaal top zijn.
0: Daar gaan we voor. Laat na afloop even weten tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar, hoe het ervoor staat.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Helemaal top. Blijf even hangen voor je gegevens, Alice. En dan gaan we het in orde maken.
1: Ja, super. Dank je wel.
0: Oké. En een goede reis natuurlijk vandaag. Succes.
1: Doei.

0: De allernieuwste van Dave Dekker is getiteld Papa's Geld. En ja, de indruk waar het over gaat, die klopt wel aardig. Dat werd goed bezongen in dit liedje. En ze kan alles, ze heeft alles, maar het is wel Papa's Geld.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Er is weer tijd om de deuren te openen van het Muziekhotel. We gaan er twee liedjes uithalen. En de hoop dat wij daarvoor in de plaats leuke suggesties terugkrijgen. En ja, dat is eigenlijk een taak die ik jullie mee wil geven. Welke artiest met bijbehorend liedje moet zo meteen in het hotel? Denk er alvast even over na of stuur alvast dat appje. Mocht je op hete kolen zitten dat je denkt van nou, wacht eens even, dat wist ik gisteren al. Welke erin moet? Laat het me weten. Naam van de artiest met het bijbehorende liedje. Zometeen gaan wij kijken wie eruit gaan. Is de lijst nog nodig? Nee, ja of snel? Oké, er wordt hier ja geknikt. Van mij denk ik van nou, we weten het wel. Kamer nummer 1 is voor Monique Smit. Kamer nummer 2 is voor Kenyon. Kamer nummer 3 Marco Borsato. Kamer nummer 4 de Dutch Boys. Kamer nummer 5 is voor Gerard Cox. Dan gaan wij naar kamer nummer 6. Daar zit Wimmy Bauma, Willem Bart. Kamer nummer 7, Mariska Hulshoff. Kamer nummer 8, Rob de Nijs. Kamer nummer 9. En kamer nummer 10 is voor Susanne Veldmeijer. Dat zijn de namen en de kamers. En wij gaan kijken welke deur geopend gaat worden. En vervolgens zal er nog een getal in ons beeldscherm verschijnen, zodat we ook weten wat de tweede deur gaat worden en welke artiest wij mogen gaan draaien. Nu gaat het spannend worden, nu wordt het duidelijk. Dat is de 8. Kamer nummer 8 gaat zo meteen geopend worden. En het tweede cijfer waar wij nu op wachten is... is... even wachten... nummer 2.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: 2 en 8, dat zijn de liedjes die we gaan draaien. Pakken we de lijst erbij wie het daadwerkelijk zijn. Laten we bovenaan beginnen, dat is kamer nummer 2. En die is voor Peter uit Ermelo. Die heeft kort geleden ingestuurd Kenyon met Mooi Volendam. Gaan we die zo meteen draaien, Peter. Dankjewel. En kamer nummer 8, die pakken we erbij. Dat is de suggestie die wij eerder deze week kregen van Erik Hopman uit Helmond. En Erik had ingestuurd Mariska Hulshoff met Ik Hoor Je Stem. Dat is een waanzinnig goed liedje, inderdaad. Zijn we blij mee dat die gedraaid mogen worden, alle twee. We gaan ze erbij pakken. We gaan beginnen met Mariska Hulshoff met Ik Hoor Je Stem. Zometeen ken je met Mooi Volendam. En na afloop gaan we kijken welke weer toegevoegd gaan worden aan het Muziekhotel. We gaan beginnen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: prachtig mooi, echt. We zitten hier met een aantal collega's, hebben we de clip even bekeken. Als het liedje dan draait, dan zie je de beelden en dat is nostalgie. En het is heerlijk om deze klanken te mogen horen. En de clip erbij te bewonderen hebben als je meekijkt via radionl.tv. Canyon met Mooi Volendam was liedje nummer 2 in de reeks van het...
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Inderdaad, want daar zaten we middenin. En ik zei het al, het is een race tegen de klok dit half uurtje. Natuurlijk de rookactie, dan mogen er nog twee kamers geopend worden. Maar we hebben natuurlijk ook weer de invulling van het hotel, de inchecklijst. Wie mogen wij welkom heten? Patricia uit Wijchen kwam met een hele mooie suggestie. Die schrijft er ook bij, een tijdje geleden dat jullie deze plaat voor het laatst gedraaid hebben. Maar in het verleden heel veel en was ze vaak bij jullie in de studio. En als je dan zo meteen de naam van de artiest hoort en het bijbehorende liedje, dan denk je van ja, de beginperiode van Radio NL. Judith met meer. Erg leuk, Patricia. Dankjewel. En kamer nummer 2 is voor Judith. En mocht morgen of overmorgen of volgende week kamer nummer 2 gekozen worden, dan ga je het liedje eindelijk weer horen, Patricia. Kamer nummer 2 was ook leeg. Mogen we invullen? Dat doen we op verzoek van Henry uit Lieren. En die schrijft, doen wij alsjeblieft Boer Benny met Ik heb mijn buik laten staan. Inderdaad, waanzinnig mooi liedje. Prachtige clip geschoten bij een van onze muziekreizen. En die clip die heeft voor heel veel hilariteit gezorgd. Toen en nu nog steeds. Dus wat dat betreft een mooie suggestie. Henry uit Lieren met Boer Benny en Ik heb mijn buik laten staan. Dat waren ze, de wisselingen in het muziekhotel. Morgen een volgende ronde en die spelen we dan morgenochtend op de Vrolijke Vrijdag tussen 9:30 en 10:00. Gaan we daarover gesproken over 10:00. Nu naar het nieuws van 10:00 zijn we zo bij je terug voor het vervolg van Werk en Uitvoering.
1: Radio NL Muziekhotel.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
10: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
11: Nou,
10: naar Zwaagstra.
12: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
10: Al aan de A37.
9: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
13: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
14: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
15: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jutstra.
15: Buitenvaart Hogeveen.
13: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
18: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Dames en heren, de daluren beginnen.
20: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
21: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
1: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
23: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
11: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
26: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
25: In Klazina Veen.
27: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
26: Stoppen met roken doe je met ProStop.
27: Kijk op ProStop.nl.
28: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
29: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
30: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
29: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Joujou.
33: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers... vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
34: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het tweede deel van Werk en Uitvoering op de donderdagochtend gaat van start. Uiteraard met de meldingen van de ANWB. En de dienstdoende presentator al daar die ons bij kan praten is Rijn. En die zat al op het puntje van zijn stoel om te kunnen gaan starten. Rijn, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, het rijdt weer op de meeste plekken door na een iets rustigere ochtendspits dan normaal. 20 kilometer file op de wegen, 2 pijnpunten, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar ging het mis tussen Weert en afrit Valkenswaard. Een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht en je vertraging 40 minuten. Op de N306 Kampen richting Harderwijk beland je in de file tussen de aansluiting met de N309 en afrit Biddinghuizen. 3 kilometer met 10 minuutjes vertraging. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A27 Utrecht-Almere bij 108,6. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.
5: Rijn, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje voor de laatste keer deze ochtend.
6: Graag gedaan, tot zo.
5: Tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: En dat tweede gedeelte gaan we voor start met een meezingetje in de auto, op kantoor of waar je ook bevindt. Even meezingen met Arne Jansen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Fantastisch leuk nieuw liedje is dit. Numidia samen met John West. En ja, er zit zoveel temper en zoveel energie. En dat kunnen we prima gebruiken op het moment dat jij druk aan het werk bent. En luistert naar de muziek van Radio NL. De vrolijkheid spettert uit je speakers, zeggen wij dan wel. En dat klopt. Daar mocht je zelf ook een bijdrage willen leveren aan de muzieksamenstelling van dit programma. Dan hebben we een optie voor je. Namelijk, de 3:30 zijn aanstaande. Laat me weten wat we voor je kunnen gaan draaien. Even de naam van de artiest met een bijbehorend liedje. En na 10:30 is er ruimte om er één op verzoek voor jou te draaien. En eentje voor iemand anders. En nog iemand anders. En dan is het lijstje compleet. We gaan een felicitatie overbrengen. Robert Pauwels, vriend van de show, is vandaag jarig. Robert, van harte gefeliciteerd. Namens alle luisteraars, het personeel van Radio NL en al jouw fans. En dat zijn er velen. Hij is vandaag jarig en je hoort hem nu. Ik geniet zo van het leven.

Heel Europa is het een graag geziene gast. En de optredens, de shows, die zijn spectaculair. Helene Fischer en Atemloos Droeg Die Nacht. En als je nou aankomend weekend ergens een feestje hebt en er moet wat muziek opgezet hebben naast Nederlandstalig, wat altijd goed is, en je zet deze even tussendoor, gegarandeerd wordt er meegezongen en meegedanst. Gaan we zo meteen ook doen in de 3:30. We hebben 3 liedjes gekozen die zijn binnengekomen. Het was echt een waterval aan goede liedjes. Maar de 3 die het gaan worden, hoor je binnen nu en een paar minuten. Dit is Yves Berendsen.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl. Theo
2: Bruning. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw
5: klus, onze tools. Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
15: Exact 10:30, dat betekent dat wij ze weer mogen gaan doen. De 3 op verzoek werk en uitvoering hier op Radio NL. Mike uit Zwolle, dankjewel van een van de allereerste suggesties naar aanleiding van onze oproep. Goedemorgen Radio NL. Voor de 3 na 10:30 zou ik heel graag Lietse Hille willen horen met Ik kwam jou tegen. Topplaat voor mijn collega. Gaan we bij deze doen, Mike. Hij staat voor je klaar. Lietse Hille en Ik kwam je tegen.
14: De 3 na 10:30.
15: Nummer 1.

0: Afgelopen dinsdag was hij bij ons hier in de studio, Jeroen van Zelst. Toen hebben we het ook uitgebreid over dit liedje gehad, De Griekse Nacht. En we mochten hem draaien in de 3:30. En dat deden we op verzoek van Desiree uit Kaatsheuvel.
1: De 3:30.
0: Dankjewel Desiree voor deze vrolijke noot op de donderdagochtend. Halverwege de 3:30. En wanneer je dan halverwege bent en ze zijn 2 gedraaid, dan ben je over de helft. En dan kunnen we er nog eentje doen. Kees Sperling uit Barneveld. Hoi teken, voor de 3:30 zou ik heel graag Frans Bauer en Kafka met de cabrio willen horen voor mijn lieve Jacqueline, want we rijden nu met onze cabrio van Barneveld naar Limburg toe. Oh, heerlijk, dat zijn de betere vooruitzichten. Ja, als je dan dit uit je speakers van de radio hoort knallen, dak hier af, glimlach op het gezicht. Wat wil een mens nog meer? Wat hebben we dan nog te wensen? Niets meer.

Ja, dit liedje heeft in de vooraankondiging al het nodige stof doen opwaaien. Die had er een mening over, die vond dit en die riep het is een geweldige plaat. Kortom, de aanloop ernaartoe was een en al PR voor dit de mooie liedje van Erik van Klinken door het oog van de naald. Nou, daar komt hij aankomende maandag zelf alles over vertellen, want dan is hij onze koffiegast tussen 11 en 12 hier in een werk en uitvoering maandag aanstaande. En ook dinsdag krijgen wij visite. Ja, daar ben ik trots op. Ze komt langs. Na zoveel jaar weer terug in de studio van Radio NL. Tussen 11 en 12, aankomende dinsdag. Imca Marina. Nadie.

er bij Ridderkerk op de grote artiestenshow op het Koningsplein. Deze Susanne Veldmeijer en deze mocht natuurlijk niet ontbreken. De Nacht van je Dromen, haar huidige single. Wij gaan zo meteen op naar deel 3 van Werk en Uitvoering. Zoals wij dan vaak zeggen, de finale van de donderdagochtend. Maar dat gaan we doen met een spelletje. Het spelletje, de top 30 roulette, gaan we straks weer doen. Dus denk alvast even na over welke 5 cijfers je mogelijk in zou willen sturen om kans te maken op het Radio NL prijspakket. En ondertussen lopen wij de Polonaise. En dat doen we met deze heerlijke klassieker. Dans je de hele nacht met

0: Dank je.
1: Verder zoeken hoeft niet meer. Dit is Werk in Uitvoering voor de juiste werksfeer.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
6: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Op 26 en 27 september is het zover. Het Volvo Oldtimers Weekend bij Germen Buiter Transport. Bewonder de mooiste trucks. Bekijk de miniatuurbaan en geniet volop van de sfeer en muziek. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Dus kom langs met het hele gezin en beleef het Volvo Oldtimers Weekend aan de Koloniedijk in Vinkenbuurt om een meedoen. Met jouw oldtimer Volvo? Meld je nu aan bij Germen Buiter Transport.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon, echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
20: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
19: In Klazina Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
22: Woninrichting Hans Jutstra.
21: Buitenvaart Hoogeveen.
23: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
24: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
25: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
24: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
26: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
27: Nu 111 Vietenolie tankstations.
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
32: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
33: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
34: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
35: Tot snel op 247wood.nl.
36: Er is bijna 11:05. Dat betekent deel 3 en daarmee ook de finale van de donderdagochtend, waarin wij straks nog terug in de tijd gaan met het vinylarchief en we gaan een slinger aan onze roulette tafel geven straks. De top 30 roulette. Hoe dat werkt, dat hoor je binnen nu in een paar minuutjes. Het verkeer, daar kunnen we kort en krachtig over zijn. De ANWB heeft op dit moment geen meldingen van vertragingen. Flitsmeister daarentegen heeft nog wel een lijstje afgegeven. En dat is het lijstje met controles. De A2 Eindhoven Den Bosch, daar staat er eentje bij 125.0. De A7 Groningen richting de Duitse grens, 242.2. Dan de A12 Utrecht-Arnhem bij 83.1. A35 Enschede-Almelo 69.3. En de laatste voor dit moment de A79 Heerlen richting Maastricht. Daar even oppassen bij 8.3.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Een plaat die het nog steeds ontzettend goed doet in alle lijsten. Joey Nicolai en Tinto de Verano ga je nu horen.
37: Dit is de muziek

0: Het leuke is, dit liedje stamt uit 2021. Dan denk je, ja, dat is alweer een tijdje terug. Dat klopt inderdaad. Maar Jan die zingt het bij ieder optreden bijna. En het is, ja, er is veel vraag naar. Het wordt luidkeels meegezongen. Mocht je Jan de afgelopen periode hebben gevolgd met optredens in het land, dan is het vaak even van, jongens, ik begin wel. Hier heb je de microfoon en pak het even over. Want dit is echt, ja, nog steeds een hit. En die cijfers die schieten ook echt omhoog. Dus echt een liedje om in de gaten te houden. Want dit is een evergreentje aan het worden. Zolang je bij me bent, Jan Smit op Radio NL.
1: Roulette.
0: We gaan weer een nieuwe ronde spelen van Top 30 Roulette. Voor de mensen die het de afgelopen twee weken gemist hebben of zoiets hebben van nou kom nog een keer met die spelregels. Nou, zo moeilijk is het niet. De roulettetafel is eigenlijk gelinkt aan onze Top 30 lijst. Want op de roulettetafel zitten 30 cijfertjes. Wij gaan straks een slinger aan het rad geven met dat welbekende rouletteballetje. En dan komt dat balletje ergens stil te liggen. En dat is op een cijfer. Dat is juist het spelelement. Jij mag zo meteen 5 cijfers insturen. Tussen van 1 tot en met 30. Want dat is onze hitlijst, de Radio NL Top 30. 5 cijfers mag je insturen via de app van Radio NL. En dat mag vanaf dit moment. Gaan we straks iets na 11:30 een slinger aan dat rad geven. En als nou blijkt, ik noem even een dwarsrad. Vorige week hadden we volgens mij nummer 10 of 29. Die twee hebben we gehad. Stel dat het balletje op nummer, ik noem even wat, 28 komt te liggen. En jij hebt toevallig tussen die 5 cijfers 28 ook ingevuld, dan bestaat de kans dat ik jou ga bellen en dan ga jij er vandoor met het Radio NL prijspakket. Dat is het hele spelletje. Gewoon een leuke knipoog naar die fantastisch mooie hitlijst die we voor je hebben. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 3 en op zondagmiddag tussen 4 en 6 de Radio NL Top 30. Laat het me weten, welke 5 cijfers wil jij graag meespelen? Iets na 11:30, dan zullen we de lijnen sluiten en gaan we die slinger aan dat welbekende rad geven.
1: Top 30 Roulette.

Ik zit zo aandachtig te luisteren naar het liedje van Wolter Kroes, gezien het nieuws wat gistermiddag naar buiten kwam over Stefan de Wallen. En hetgeen wat er in november en december weer plaatsvindt in Nederland, die boot die van een van de andere Europese landen naar Nederland komt, dan weet u wat ik bedoel inderdaad. En dan zit je zo naar dit liedje te luisteren en dan denk je van ja, dit zou ook prima een Sinterklaasliedje kunnen worden bij Wolter. Misschien nog een keer tijd om hem om te bouwen, want ja, dit gaat dan over de liefde die onderweg is. Maar dan staat u voor de deur, ik doe open met een kleur, mijn hart dat bonkt 1000 decibel, vandaag kan deze dag niet meer stuk. Ik heb nu eindelijk een keer geluk. En dan is het dag hoor. Nou, dat is toch prachtig. Ja, ik zie, ja. Zo, Wolter, hoe is het met jou? Hoedjes. Ik zie hem wel zitten. Ja, kom maar goed. Morgen begint de feestweek in mijn woonplaats. Dat gaat gepaard met een feesttent. En deze man is er morgen, dus dat wordt weer genieten. Gewoon een half uur meezingen. Morgenavond met Jannes.

0: Heerlijke single is en blijft het. Spang en Part-Time Verliefd op Radio NL.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: Er is weer tijd voor het Vinylarchief. Wij gaan terug in de tijd. Want deze band die we gaan draaien, die werd opgericht in 1978. En het leuke daarvan is, anno 2026 zingt jong en oud de liedjes nog altijd mee. Ik zei kort geleden al dat ik een LP had gekocht, inderdaad, van deze band. Nou, dit is officieel gewoon de single die hier op de draaitafel ligt. En die gaan we voor je draaien. Je loog tegen mij. Dit is Drukwerk.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife.
14: Sportlife. Sportlife.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
19: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
20: Altijd aan.
19: Altijd aan.
21: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
22: Radio.
13: Radio NL.
14: Weerbericht.
22: Inmiddels is het 11:54. We kijken even wat het weer voor ons in petto heeft. Nou, vanmiddag dan trekken er buien over het land. Hierbij kan het soms flink doorplensen. Temperaturen die komen vanmiddag te liggen tussen de 17 en de 18 graden. En daarbij waait ook nog een stevige zuidwestenwind. Vanavond trekken de buien naar Duitsland weg en klaart het verder op. Al blijft de kans op een bui wel bestaan. Vannacht dan wisselen opklaringen en enkele bij elkaar af. Dan koelt het af naar 11 tot 14 graden. De vrolijke vrijdag, wat gaat die ons brengen? Morgen schijnt de zon geregeld. Dat is positief. En vooral in het noorden kunnen in de ochtend dan eerst nog enkele buien voorkomen. Temperaturen komen iets hoger te liggen dan vandaag. Namelijk 17 tot max 1.

Ondanks dat het liedje uit de jaren 80 komt, is het nog steeds actueel. Ja, het is te veel zwart-wit gedacht. Maar zoals Frank Boeij ook zingt, denk met je hart. Wij gaan, de lijnen die zijn inmiddels gesloten, dat wilde ik zeggen. Wij hebben alle cijfertjes binnengekregen. We gaan zo meteen een slinger aan de roulette-tafel geven in het kader van de Radio NL Top 30 roulette. En dan gaan we kijken wie wij een prijspakketje toe mogen sturen. Iemand die we nu al iets toe mogen sturen is Henk Benaar. En dat zijn de hartelijke felicitaties, want ook Henk is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, ja.

0: hartelijke felicitaties voor Henk Bernaar. En ja, ik weet, ik word wat ouder.
1: Top 30 roulette.
0: Het is er weer tijd voor. We hebben jullie de kans gegeven om cijfers in te sturen. Maar liefst, ja, getallen is veel beter. 5 getallen in te sturen in het kader van onze top 30 roulette. Zometeen gooien wij het balletje in de baan. Gooien we een slinger aan het rad. En dan zal het balletje ergens op een van de cijfers van de Radio NL Top 30 tot stand komen. Blijft het daar liggen, dan gaan we meteen kijken welk liedje erbij hoort en gedraaid gaat worden. En vervolgens, na het draaien van het liedje, gaan we één iemand bellen die inderdaad geval één van die getallen had ingestuurd. In dit geval, ja, moeten we even wachten op het feit waar het balletje terecht gaat komen. Maar ja, je hebt 5 cijfers in kunnen sturen. Dus er zal er ooit eindelijk wel iemandje goed zijn. En mochten er meer zijn met hetzelfde getal dat je denkt van ja, nu gaat hij mij bellen. De computer beslist wie wij gaan bellen. Zo simpel werkt het spelletje. Nou, laten wij een slinger gaan geven. Ik heb hier het hele mini kleine balletje. We gaan een slinger aan dat rad geven. En het balletje rolt. En dat stuit het werkelijk alle kanten op. Ik kan nooit in een casino werken, want dat wordt binnen een paar uur mijn ontslag. En dan valt het balletje op. Nummer 15. Nummer 15. Pakken we de top 30 erbij. Nummer 15 is voor Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. Dat is het liedje wat op nummer 15 stond in de afgelopen top 30 van afgelopen weekend. Zoeken we dat liedje er heel snel bij. En mocht je nou nummer 15 hebben ingestuurd, blijf dan even in de buurt van je telefoon. Want er bestaat dus de kans dat ik je binnen nu een paar minuutjes ga bellen. Want het liedje duurt 3 minuten en 2 seconden. Als dat liedje afgelopen is, gaan we met één iemand bellen die inderdaad het getal 15 bij die 5 had ingestuurd. En dan zou het zomaar eens kunnen dat jij er vandoor gaat met het Radio NL prijzenpakket. Eerst gaan we de single doen, Vuurwerk.

0: geldt eigenlijk ook wel een beetje voor hier in de studio. Het is gewoon vuurwerk. Je hebt bijna het idee dat het de vrolijke vrijdag is. Maar het is nog maar donderdag, die van 17 september.
1: Top 30 roulette.
0: We hebben de slinger aan het rad gegeven en daarmee kwamen we inderdaad op de nummer 15 van het afgelopen weekend als het gaat om de Radio NL Top 30. En toen stonden op 15 Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Wie heeft inderdaad het getal 15 ingestuurd? Een van gaan we nu bellen. Er waren er meerdere. Maar we gaan één iemand bellen in de hoop dat de persoon in kwestie opneemt, zodat we die kunnen verblijden met een Radio NL prijzenpakket.
2: Mirjam,
0: goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda van Radio NL.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je het zojuist meegekregen de afgelopen 3 minuten?
2: Jazeker.
0: Ja, en hij zat ertussen, hè?
3: Nummer 15.
0: Nummer 15, helemaal voor jou.
2: Nou, helemaal top.
0: Ja, welke cijfers had je ingestuurd? Weet je dat zo nog uit je hoofd? Welke getallen?
2: 5, 8, 26, 7 en 15.
0: En dan is dat gewoon random gekozen of zit er nog een gedachte achter?
2: Nee, er is nog een gedachte achter. De leeftijd van mijn dochter, de geboortedatum van mijn dochter, de geboortedatum van mij.
0: Ach.
2: En de geboortemaanden samen.
0: Ja, maar weet je wat het leuk is, Mirjam? Vorige week hadden we een kandidaat die zei precies hetzelfde. Ik heb gewoon gekeken naar de leeftijden of geboortedata van kinderen of van mama of familieleden. Dat schijnt dus toch wel geluk te brengen, zo blijkt maar weer.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, we gaan je blij maken. Gefeliciteerd. Je wint het Radio NL prijspakket en die zit barstens vol met leuke goodies. Dat varieert van een cap met een zonnebril, een t-shirt zit erbij. En alles wat we maar kunnen vinden waar het woordje Radio NL op staat, sturen we jouw kant op.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Dat dacht ik. Van harte gefeliciteerd. Het komt zo snel mogelijk naar Beverwijk, zie ik.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Gaan we dat voor je organiseren, dan wens ik je nog een hele fijne dag. En maak er een mooie donderdag van.
2: Gaat lukken, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
2: Doei.
0: Gaan wij het feestje op je radio ook verder voortzetten. Want zometeen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht. Deze week zoals bekend met Feike van den Berg. En Feike heeft nu een blanco scherm. Dat wil zeggen, er staat niks in. Maar jij kan daar verandering in brengen. Pak de app erbij, spreek het in, stuur hem berichtjes. Wat moet hij draaien de komende 3 uur op Radio NL? Jij mag het bepalen. Maak er nog een mooie dag van. Spreken we elkaar morgen weer voor de Vrolijke Vrijdag.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net...
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
18: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
18: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
19: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
20: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
19: In Klazina Veen.
21: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
22: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
21: Altijd snel geleverd. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
23: Woninginrichting Hans Jutstra.
21: Buitenvaart Hogeveen. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
22: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
27: Boost yourself.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
34: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
35: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
36: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
37: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
38: Goeie donderdagmiddag. Het is inmiddels 4:04 geworden en het lijkt relatief rustig onderweg. Want de ANWB die meldt op dit moment een tiental vertragingen op de Nederlandse wegen. De files die het meeste vertraging opleveren staan op de A12 en de A16. Ik pak ze beide er eventjes bij. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Er staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook de A16, ik zei het al, Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Er staat 3 kilometer. De vertraging die daarop loopt is dan een kleine 20 minuten. 18 om precies te zijn. Ja, dan zijn we er nog niet helemaal, want er is ook nog een batterij aan snelheidscontroles opengetrokken. Dus even zien, Flitsmeister die meldt in ieder geval een aantal flitsers op de A2. Dat is Eindhoven richting Den Bosch bij 125.0. De A12 Maarn richting Ede bij 83.1. En de A27 Gorkum richting Breda bij 31.5. Een totaaloverzicht van alle actuele snelheidscontroles vind je op flitsmeister.nl.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg!
38: Die staat er weer helemaal klaar voor om jouw verzoekjes af te werken in op volle kracht. Dus kom maar door in de app van Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

kan aan mij liggen, maar hij klinkt iets vrolijker dan normaal. Hoe zou dat nou kunnen? Oh, natuurlijk. Je staat al met een half been in het weekend. Het is donderdagmiddag geworden. En dat betekent dat het nog een stevig dagje doorwerken is. En dan is het weekend. Nou ja, maar anderhalve dag. Maar we gaan natuurlijk niet over het laatste halve dagje moeilijk lopen doen, toch? Nee. Nee. Dus we gaan richting het weekend. Dat mag je zeggen op de donderdagmiddag. Want die heb je weer overleefd. Hartstikke idee. Denderen, de donderdageditie van Op Volle Kracht werd vanmiddag afgetrapt door... Ja, op optisch gezien wel een hele jonge René Vroeger. Eerlijk is eerlijk. Plaatje uit 1990. En door Ferry de Lid. Ook lekker, een bakootje in Monaco. En het is iedere dag wel de dag van iets of van iemand. Vandaag is het onder andere de Internationale Dag van de Patiëntenveiligheid. En ook vandaag is het de dag van de leider, dan wel leidster. En dan niet met een lange ei, maar met een korte ei. Dat je het verschil eventjes weet. Want Nederland telt zo'n, 5000 kinderdagverblijven, denk ik. En de dag van de leider, leidster, vindt iedere derde donderdag in september plaats. Niet de tweede, de derde dinsdag, maar de derde donderdag. Dat u het eventjes weet. Ja, vindt plaats om eigenlijk het werk van de kinderleidsters wat te promoten. Anders gezegd, iedereen die voor andermans kinderen zorgt... wordt vandaag in de zonnetje gezet. Nou, dan zal de kleuterleidster hier op het werk het ook wel handenvol aan hebben. Dan nog eventjes een korte blik op de actualiteit van de geschiedenis. En dat is vandaag een geschiedenis van eerste keren. Zeg maar een soort van ontmaagdingen. Want in 1958 verschijnt de eerste aflevering van... jawel, Pipo de Clown op de Nederlandse tv. Heb ik niet meegemaakt, ik heb wel vaak de herhalingen gezien. En 22 jaar geleden is ook de eerste uitzending van Koef Noen. Als je het niet weet, eigenlijk een mix van cabaret en satire... op de nationale tv. Dat was toen voor het eerst gezien. Ja, en spraakmakende televisie. De eerste uitzending van The Voice. Ook op deze datum. Maar dan, Ik zit even te kijken. Dat is inderdaad een behoorlijke tijd geleden. Op Nederlands TV. En dat was eigenlijk de start van een wereldwijde succes van The Voice. Maar ja, echt spraakmakend werd het pas 12 jaar later. In 2022. En dat is opnieuw erg actueel. Hè? Denk eventjes aan de eerste winnaar van The Voice. Ben Sanders. Daar is genoeg over gezegd. Maar ja, dan is het ook wel weer akelig realistisch.

Ik word ingehaald door de actualiteit. Sprekend over de actualiteit van de geschiedenis. Want, volledig terecht, Henry uit Lieren die stuurt een berichtje. Die zegt, hey Van den Berg, slag om Arnhem hè, vandaag. Vandaag is namelijk Market Garden. Ja, ja en nee, dat is gedeeltelijk waar. Vandaag is de officiële start van Market Garden. Die hele actie heeft geduurd tot volgens mij begin oktober. En komende zaterdag is daar dan de herdenking op de Ginkelse Heide in Ede. Althans, zo heb ik het laten vertellen. Mocht het anders zijn, Henry, dan hoor ik het graag. Dan neem ik het alsnog eventjes mee in de uitzending. Nou, dat gezegd hebben we tijd voor een liedje. En liedjes kun je aanvragen tot 3 uur in de app van Radio NL.

dan krijg ik spontaan zin om te dansen. Of onder andere. Ja. Mooie videoclip trouwens. Maar alles wat ik voel ben jij. Ja, ben jij. Ja, nee, er speelt een dame in die heel goed kan dansen, denk ik. Ja, goed, een berichtje uit de Hof van Twente, om precies te zijn uit Delden. Hallo Fijke, hier met Silvano. Zou je alsjeblieft eventjes het nummer Bachata Bailando voor me willen draaien? Als we dan toch bezig zijn met dansjes. Ik had het al eerder gezegd deze week, hè? Bachata, heerlijke, sensuele, iets wat

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Op 26 en 27 september is het zover. Het Volvo Oldtimers Weekend bij Germen Buiter Transport. Bewonder de mooiste trucks. Bekijk de miniatuurbaan en geniet volop van de sfeer en muziek. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Dus kom langs met het hele gezin en beleef het Volvo Oldtimers Weekend aan de Koloniedijk in Vinkenbuurt Ommen. Meedoen met jouw oldtimer Volvo? Meld je nu aan bij Germen Buiter Transport.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Sportlife.
17: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL.
18: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

Gaan wij uit onze wijzer platen en je hebt de klok. Ja, kijk er nou eens een keer op. Ik vind het geniaal bedacht. Ja, echt waar. Ja, even de korte mededeling van Bas uit Zuidwolde. Dat verzoekje over schapen, dat ga ik dus niet draaien. Geloof het of niet, zelfs ik heb een fatsoensdorp, dus die kun je wegstrepen. Kom maar met een ander verzoekje. Ja, en dan Michel uit Raalte, die zegt goedemiddag. Graag even een verzoekje van Robert Pater, zo staat er ook werkelijk. Jaren komen, jaren gaan. Waarom? Nou, enerzijds omdat Michel in Raalte woont. En ten tweede omdat Robert vandaag zijn verjaardag viert. Van harte proficiat, ook namens ons. Ja, en een verzoeknummer dan voor de leukste chauffeurs van Rijswolf. 1000 Roet in Andoik. Ja, en ik moet dan altijd zeggen hoe de band heet. Nou, werkelijk waar. Oors Joors. Veel beter dan dat kan ik er ook niet uitspreken. Excuus daarvoor. Groetjes van Romy en Nick uit Heer Hugo Waard. Nou, lijkt me een meer dan prima suggestie. Ja. Ik weet niet of het überhaupt nog actueel is, of dat alles al aan de kant is, maar het gaat even om het idee. Dit is Oors Joors en 1000 Roet.

jeugdsentiment voor mij. Linda en de Nightbirds. En hey, hey, hey, kom met me mee. Precies, dat. Ja, als je dan een broer hebt of een zus hebt die in de muziek zit, dan wil je ze af en toe een klein beetje promoten. Dat doet ook Ronald van den Broek uit Vleuten. Ik had het pas later door. Die zegt, hallo, zouden jullie eventjes een single willen draaien van Martijn van den Broek? En die mag ook wat meer gedraaid worden, alstublieft, dank u wel. En toen dacht ik, hey, Martijn, Ronald van den Broek, vader, broer, zus met een mannelijke naam. Het zou allemaal kunnen. Nou, ik ga het gewoon regelen, want het is wel een leuk liedje. En ja, dan heb ik nog iets. Maar even kijken. Dat is Carlo van Geel uit Scherpenisse. Ik heb het 20 keer moeten lezen. Even zien. Voor Elmo de Soeshoekip. Hij wordt vandaag 50 jaar. Zou je alsjeblieft een leuk plaatje voor hem willen draaien? Nou, dat gaan we doen. Hij wil een biggeltje. Dat gaan we dan ook regelen. Alleen, ik snap niet helemaal waar het nou aan gericht is. Want het was 00:30 en hij zegt, goedemorgen. Teerke. Dat is waarschijnlijk een verbastering van feiken en teerke en toch iets wat daar totaal niet op lijkt. Maar de boodschap is duidelijk of er even een biggel voorbij kan komen. Nou, dat gaan we regelen. Maar eerst even de familie van den Broek gelukkig maken. Zowel Ronald als Martijn, want dit is meer

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach.
10: Hi.
9: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
11: Oh, fuck, man.
9: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
18: Mm-hmm.
17: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
20: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm.
10: In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
22: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
11: In Klazina Veen.
23: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
22: Stoppen met roken doe je met ProStop.
23: Kijk op ProStop.nl.
24: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
26: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
25: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
27: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
28: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
27: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
29: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
30: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
31: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
32: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
33: Goedemiddag, het is 1:04. Het is donderdagmiddag. Je ruikt het weekend al als je de deur eventjes... je neus even rond de deur steekt. Zo moet het zijn. Ja, het lijkt nog steeds relatief rustig onderweg. Wel 14 vertragingen, maar ze zijn allemaal relatief kort. De twee langste die krijg je even van me. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. 10 minuten vertraging. Niet lang, maar wel vervelend als je erin staat. En de A12 ook Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland nog steeds 2 kilometer. Die staan er gewoon volgens mij iedere 2 kilometer vast. 2 kilometer is dan 12 minuten. Nou ja, valt het mee? Ja, is het vervelend. vervelend? Jazeker wel. En dan zijn we er nog niet, want er is ook nog eens een keer een batterij aan snelheidscontroles opengetrokken. Frits Meister die meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 125.0, de A15 Rotterdam-Gorkum 71.8, de A28 dan Hogeveen-Assen bij Spier 153.6 en op de A59 Den Bosch-Breda, dat is ter hoogte van Sprangkapelle, daar eventjes op letten bij 111.9.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg
33: zit er helemaal klaar voor om jouw verzoekjes te behandelen. Dus kom maar door in de app van Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

blijft de tijd. Ja, toch? Ja, lekker hoor. Ja, we zijn al een uurtje bezig, maar op deze donderdag, deze denderende donderdag, kun je tussen 12 en 3 weer bouwen. Bouwen? Ja, dat kun je. Op de vaste ingrediënten van Op Volle Kracht. Alleen de stem is iets anders, maar maandag is Diesel Johnny Wijkstra zelf weer aanwezig. En dan staat hij weer achter de tafel. Nou, zo meteen rond 2:30 verblijdt weerman Jan Visser ons met het weer. Een weerspreuk. En met een klein beetje geluk gaat hij ook nog iets vertellen over het aankomende weekend. Wat we dan te verwachten hebben. Of we een paraplu mee moeten nemen. Of een fan, dat zou natuurlijk kunnen. En we doen een poging om jou te laten stoppen. Ja, altijd spannend of het gaat lukken. Maar je krijgt alle tools om te kunnen stoppen. Ja, en voor de rest veeg ik eigenlijk de complete playlist van Op Volle Kracht voor jou leeg. Want tot 3:00 draai ik op verzoek. Dus spreek, fluit, zing, neurie. Typ je bericht in de app van Radio NL. En als je toch bezig bent, laat me ook eventjes weten wat je aan het doen bent. Waarom die ene plaat, of het voor iemand bijzonders is of alleen voor jezelf. Het mag allemaal, maar ik ben gewoon nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Nou, kom maar door. Verras me met jouw muzikale suggestie in de vorm van een verzoek in de app van Radio NL. Want tot 3:00 ben jij de baas over de playlist van Radio NL. Ja, en dat deed ook Mariska Jansen uit Arnhem. Zij vindt namelijk Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg, een absolute tophit. En weet je wat? Daar heb je helemaal gelijk in. Dit is hem. Eén blik is genoeg. Samantha Steenwijk.

de hand van meneer Eckel. Kan niet anders. Erik van Klinken, Door het oog van de naald. De Hollands nieuwe van deze week. Ja, je kan... Nee, het is simpel. Het liedje gaat over naaien. Punt. Uit. Discussie gesloten. Ja, Dave uit Geldermalsen, die handelt in voorkennis. Dat kan niet anders. Hij zegt, Benny Nijman, liefde is als een sigaret. Is die deze week al gedraaid? Ja, die is inderdaad deze week al gedraaid. Mag ik hem dan nu nog een keer draaien? Het is niet een alledaagse plaat, eerlijk is eerlijk, maar hij is wel erg leuk. Dus we hebben het er niet over, ik ga hem zo meteen draaien. En Carla die zegt, goedemiddag Fijke, jarige tijden van de S-band alsjeblieft. Waarom? Kijk eens naar buiten. 4 seizoenen op 1 dag. Ja, volledig werkt. Gaan wij dat doen? En heb je ook een verzoekje? Dat, ja, ik kan me niet voorstellen dat er geen plaat is die je niet wilt horen. Laat eventjes weten. Wat het ook is, het maakt niet uit. Ik kan ook niet alles draaien, maar dan maak ik er een potpourrietje van. En die hoor je tot 3 uur vanmiddag in op volle kracht. Dus is er een plaat die jij wilt horen? Voor jezelf of voor iemand anders? Laat maar weten.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten... hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
15: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNB in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar €120. Of 20 liter voor maar €65, inclusief BTW.
4: De prijzen vallen mee bij Horeca JNB.
15: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
16: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL.
17: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
19: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Ja, en daarvoor schakelen we eventjes richting Purmerend, richting Jan Visser. Dat is de man die alles weet van het Nederlandse weer. En misschien ook wel van het buitenlandse weer. Goedemiddag, Jan.
23: Goedemiddag.
22: Zeg, hoe zit jij in je Oostenrijkse weersvoorspellingen?
23: Ja. Nou, het is... Dat gaat wel, ja.
22: Nou ja, het punt is het volgende. Er komt zojuist een appje binnen via de app van Radio NL van Wio en Ilona. Goedemiddag, Fijke. Zou je wat voor me willen doen als je zometeen Jan Visser spreekt? Vraag dan eventjes wat het weer gaat worden volgende week in Tirol in verband met de vakantie die voor de deur staat. Dus kom erop, laat het me eventjes weten dan.
23: Ja, in grote lijnen, als ik dat zo bekijk, is het volgende week redelijk goed weer. Hoge druk, dus dat betekent sowieso de kans op neerslag is niet al te groot. En ook wel geregeld zon. Dat is een beetje het beeld voor volgende week. Temperatuur zal niet al te hoog zijn. Dat scheelt ook in ieder geval wel weer. Ja, want anders dan wordt het misschien weer te warm. Maar dat kan ook nooit deze tijd.
22: Ja.
23: Maar dat ziet er op zich wel redelijk uit. Dus een beetje normale temperaturen zoals het er nu naar uitziet. En voor de rest droog weer, geregeld zon. Ook wel wat bewolking. Maar redelijk stabiel dankzij hoge druk.
22: Vakantie weer. En hoe lijkt het in Nederland?
23: Ja, als we beginnen bij vandaag. Het is nu wat herfstig. In het zuidoosten van het land komt de zon er nog door, maar in de rest van Nederland is het bewolkt. Dat zal vanmiddag niet anders zijn en op veel plaatsen, zeker in het westelijk deel van het land, valt al af en toe regen en motregen. Dat proces gaat vanmiddag meer zijn beslag krijgen in een groot deel van het land. En later in vanmiddag en op begin van de avond wordt de regen in de kustprovincies wat intensiever. En wat buigen ook, in wisselende intensiteit, maar ook wat intensiever. En uiteindelijk kan het daar toch wel zo'n 10 mm gaan vallen. En het komt omdat het frontensysteem wat over ons land trekt wat activeert. Onder invloed ook onder meer van het warme zeewater. Nou, de temperaturen die houden niet over. In het zuidoosten is het 19 graden. Kan het misschien nog net lokaal 20 graden worden. Maar in de rest van het land zo'n 16 tot 18 graden. Dat zijn de middagtemperaturen zo'n beetje. En aan de kust staat inmiddels al een harde zuidwestenwind. Vooral op IJmuiden. In het zuidwestelijk kustgebied wat minder wind. Maar vooral het noordwestelijk deel van het land behoorlijk wat wind. En in het binnenland is de wind matig. En voor de rest in de kustprovincies een vrij krachtige wind. Dus het is winderig, er is veel bewolking en van tijd tot tijd regen en motregen. Maar voor morgen ziet het er alweer wat gunstiger uit. Het blijft dan op een enkele bui voornamelijk het noorden na droog. Af en toe zon ook. Zaterdag beginnen we ook droog met wat zon. In de middag en avond neemt de bewolking weer toe. Kan er af en toe regen vallen. En zondag in de nacht en ochtend wat meer regen. En dan zondagmiddag klaart het waarschijnlijk weer op. Het laatste in het zuidoosten. En de temperaturen de komende dagen, zo'n 18 tot 20 graden. Zaterdag misschien iets hoger. En volgende week, dan profiteren ook wij van hoge druk. En dan wordt het droger, rustiger, met geregeld zon en temperaturen rond normaal voorlopig.
22: Dus eigenlijk kun je qua weer beter niet naar Oostenrijk gaan, maar gewoon lekker in Nederland blijven.
23: Ja, zou kunnen. Ja, maar je wilt er ook wel eens uit, hè?
22: Ja, zo is dat. Eens een keer wat anders zien dan alleen maar de horizon. Ja, want die zie je daar natuurlijk niet in Oostenrijk.
23: Nee, die zie je wat moeilijker, ja.
22: Nou, dan is dit denk ik het officiële moment. Het moment waar heel radioluisterend Nederland naar uitkijkt. Namelijk de weerspreuk. Kom maar.
23: Regenweer wordt ons beschoren, blijft de vleermuis in haar toren. Dus als de vleermuis niet naar buiten komt, krijgen we regen.
22: Ja, slim diertje. Ik zou ook niet naar buiten gaan als het regent.
23: Nee.
22: Want met twee vleugels is het ook onmogelijk om een paraplu vast te houden, bedenk ik me net.
23: Ja, zeker.
22: Hey Jan, dankjewel. Tot morgen.
23: Tot morgen.
22: Yo, hoi.

zijn. Weet je wat de achternaam van deze meneer is? Nou, Brambo is natuurlijk niet zijn voornaam, dat snap ik ook wel. Maar zijn achternaam is Visser en hij zingt een liedje over vissen. Nou, als carnaval nu niet vroeg begonnen is, dan weet ik het ook niet meer. Hij komt trouwens volgende week langs in de studio, zag ik. Dus hou het in de gaten. Wordt waarschijnlijk een enorme puinhoop. Ik ga luisteren in ieder geval. Miranda uit de Heer Hugowaard, die zegt... ik zou heel graag nachtzuster van Doe Maar willen aanvragen. Dit omdat een goede vriend van mij het ziekenhuis ligt. Nou, dat ga ik doen. Maar ik loop natuurlijk wel het risico dat ik gemoppen krijg. Omdat ik volgens mij op één dag na iedere dag in plaats van Doe Maar heb gedraaid. Mocht je wat anders willen horen in die nederpop scene, laat het vooral weten. Ik draai het met liefde. Maar Doe Maar en nachtzuster, dat komt eraan. En Rikkelt van Urk, dat klinkt als een achternaam, maar hij komt van Urk. Althans, dat vermoed ik. Die zegt shidiwidiwie voor mijn lieftallige collega Klaas. En Klaas de Klat, zo heet Klaas de Klat. Prima. Die altijd voor me klaarstaat in moeilijke tijden. En dan denk je, ja, moet je dan die van de Reuber, de originele, nemen? Of toch die van Gino Graus? Ik denk, we heten Radio NL. We houden het even op de Nederlandse tour. Dus het is Gino Graus geworden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
9: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
20: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan. aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
23: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
22: In Klazina Veen.
24: Bij hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
25: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
26: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
27: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
27: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
27: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon één factuur per maand.
27: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
29: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
30: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
31: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
32: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
34: Het is 2:04 geworden. Goedemiddag, je hebt nog 1 uur op volle krachten goed in deze middag. Dan is de donderdag alweer voorbij en dan gaat het rap richting het weekend. Dat zijn de positieve berichten. Nu even de minder positieve berichten. Namelijk door de ANWB gemeld 18 files in Nederland. Ik pak de twee langste er eventjes bij. Althans, de twee files met de meeste vertraging, zo moet ik het zeggen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ze blijven er staan, 2 kilometer, 11 minuten vertraging. Ik skip hem ook de volgende keer, echt waar. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Daar 3 kilometer met 14 minuten vertraging. Ja, dan nog steeds een behoorlijke blik aan snelheidscontroles. Flitsmeister meldt in totaal, schrik niet hoor, 36 Flitsers, snelheidscontroles. Ik pak er even een aantal uit. Denk eventjes hardop. De A10. Nee, dat is een vaste. Die hoeven we niet mee te nemen. De A12 dan Maarden richting Ede bij 83.1. Ook eventjes opletten op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.6. De A67 Eindhoven grens België 18.0. En de laatste die je van mij krijgt tenminste. De A79 Heerlen richting Maastricht bij Valkenburg. Eventjes opletten bij 8.3.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijken van den Berg.
34: Ja, en dat niet alleen, ook een stok achter de deur. Tenminste, als je stoppen wilt met roken. Blijf luisteren.
21: Dit is de muziek van Radio.

het meest. Kan er wel om janken. Tranen trekken van de bovenste plank. Ja, en dan denk je dat Jacques Herp erg is met Manuela, maar die Kees alleen. Man, man, man, wat een droevenis, wat een ellende. Arme Nel. Goed. Waar waren we mee bezig? Liedjes draaien, altijd handig. Op verzoek, als het kan ook. Dus mocht het zo zijn dat je voor drie uur nog een plaat wilt horen, kom vooral nog eventjes door in de app van Radio NL. Niet de belofte dat ik hem draai, wel de belofte dat ik mijn best ga doen. En Theo Nando, die zegt, hey, Fijke, hele fijne uitzending. Nou, dat is mooi, fijne uitzending vandaag. Morgen een lekker lang weekend voor de boeg. Ja, ik niet dus.

Zou je voor mij Dansje nou met mij willen draaien van Mike Noyer? Ontzettend bedankt, zou top zijn. Groetjes van Theo uit Den Bosch. Nou, lijkt me meer dan prima, gaan we doen. En dan kun je nog wel even eentje doen. Gerard uit Schijndel. Oh, dat is mooi, die wil de klok in de toren horen. Van harte die. Nou, als je de klok hoort luiden en je weet niet waar de klepel hangt, dan kun je in ieder geval kijken hoe laat het is. Ja, je hebt niks aan deze informatie, ik weet het ook wel, maar ja, ik zit hier dan toch, ik sta hier dan toch. Ik denk af en toe maar eventjes iets niet nuttigs melden. Dit is Mike Noyer.

Van begin tot het eind. Een liedje over thuis zijn. En thuis is waar het hart ook thuis is. Zo is het per slot van rekening. Hart de 10 en de klok van de toren. Ja, dan is het nu ongeveer zover, denk ik. Hè? Het is 2:20. Oftewel 3:08, hoe je het ook wilt hebben. En ben jij nou zo iemand die helemaal klaar is met die slechte gewoonte roken? Hè? Bruine vingers, bruine tanden, een bruine lip, weet ik veel wat. Een gat in je broek vanwege het geld wat eruit slurpt omdat het roken zo duur is. Maar vind je het lastig om te stoppen? Kan ik me heel goed voorstellen. Hè? Het is ook niet voor niks een verslaving. Dan is dit misschien wel het moment om daad bij het woord te voegen. Tenminste, als je stoppen wilt met roken. Let wel, je moet helemaal niks, hè. Je mag. Dat is heel belangrijk om even te weten, want ik weet niet of het nog steeds wist, maar ooit zijn we geboren in een vrij land. Zo was het per slotverrekening. En ben jij van mening dat je eigenlijk wel een beetje hulp kunt gebruiken om te stoppen met roken? En heb je van alles al geprobeerd? De kauwgumpies, de plakketjes en de hele rattenplan. Maar ben je nog niet uitgelazerd? Dan is dit het moment om eventjes op te letten. Want je kunt een laserbehandeling winnen op Radio NL. En die laserbehandeling die gaat het jou gemakkelijker maken om te stoppen met roken. En zo zeg ik het goed, want het is niet de garantie laserbehandeling klaar. Maar het maakt het alles bij elkaar een stuk gemakkelijker om te stoppen en er ook vanaf te blijven. Heb ik me laten vertellen, want ik heb het zelf nooit gehad, nooit gedaan. Ik ben cold turkey gestopt, kan ik je vertellen. Ja, en ik was een fervente roker, kan ik je ook vertellen. Niet best niet, maar dat geheel terzijde. Is jouw slechte gewoonte helemaal klaar? En ben je klaar met die slechte gewoonte? Is dit het moment om het woordje stop te appen in de app van Radio NL? En dan met een beetje geluk word je dan teruggebeld in de uitzending. En spreek ik je dan uiteindelijk? Dan heb jij in ieder geval die laserbehandeling op zak. Nou, kom maar op, kom maar. Oeh, er gebeurt van alles in de app van Radio NL. Mooi, blijf vooral appen. Zorg dat die opvalt, maar gebruik het woord stop in de app. En wie weet spreek ik je zometeen aan de andere kant.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
12: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
13: Nu 111 fietenolie tankstations.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal deals die je niet mag missen.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
17: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
18: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
18: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat.
18: Nu overal te beluisteren.
20: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
21: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: fout, oftewel fout drie keer. Ja, en ja, ik zit een beetje te stressen, een beetje raar om me heen te kijken. Ik zal het zo even uitleggen. Het punt is namelijk, als je een oproep doet in de app van Radio NL om het woordje stop te sturen, is het heel raar en confronterend. Dan loopt het hele scherm vol met stop, stop, stop, stop, stop. En dan denk ik bij mezelf, wat doe ik verkeerd? Maar goed, nou, hè, heb er niks aan. Maar dat is dan iets wat... Ik ben nogal een psychopaat wat dat betreft, dat zal het vast en zeker zijn. Ik heb inderdaad de oproep gedaan. Een oproep om het woordje stop te sturen in de app van Radio NL... met de vraag, als je wilt stoppen met roken, om dat te doen. Nou, dit is het moment dat ik één iemand terug ga bellen. Ergens in den landen gaan zo meteen een telefoon over. Pak hem er eventjes bij. Nou ja, dan moet hij nu ook al overgaan, denk ik. En als je een appie hebt gestuurd, dan zit je bovenop die telefoon, denk ik dan ook.
1: Ben Erik, goedemiddag.
0: Goedemiddag Erik, met Feike van de radio.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, je bent onderweg.
1: Ja.
0: Waar ben je naartoe? Waar ga je naartoe?
1: Ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk. Je rijdt voor je werk?
1: Ja, ik moet af en toe wel een stukje rijden voor mijn werk.
0: Oké, en zonder reclame te maken, wat doe je voor de kost?
2: Daar moet je wel heel lang over nadenken, hallo.
1: Ja, ik zoek in de juiste woorden. Toezichthouden, veiligheid, onderhoud langs de ezel.
0: Ah, oké. Dat betekent dus dat je ook heel veel moet wachten en buiten moet staan en zo, hè?
1: Nou, wachten vallen wel meer, maar veel loop en veel in beweging.
0: Veel in beweging. Dus weinig tijd om te roken?
1: Ja, dat klopt. Dat doe ik tussendoor.
0: Dat doe je dus wel. Dat is niet handig.
1: Nee, maar daarom.
0: Rook je lang?
1: Jaar of 40.
0: Oh, dat is inderdaad heel lang. Nooit gestopt in de tussentijd?
1: Jawel.
0: En ook weer begonnen? Heb je er weer zo een? Iedereen die ik spreek deze week is ook al ooit gestopt. Dus jullie kunnen het gewoon wel. Maar uiteindelijk begin je het alweer.
1: Ja, je moet 100% erachter staan is niet genoeg, is mij altijd geleerd.
0: Ja, dat is waar. En wat doet je dan nu de keuze maken om te stoppen? Want er is nu een actie bij ons. We kunnen je een klein beetje helpen. Maar waar haal je dan de motivatie vandaan om te stoppen met roken?
1: Omdat ik het genoeg vind. Ik ben er klaar mee.
0: Mooi. Heb je wel eens uitgerekend hoeveel je dat per maand kost?
1: Ja, het grote voordeel is dat ik aan de Duitse grens woon, dus het kost mij minder als de Nederlander.
0: Oh god, daar gaan onze belastingschatten. Dat is niet best. Oké. Hey, moet je luisteren, als jij een beetje hulp kunt gebruiken en je bent al 40 jaar verslaafd, dan zal het ook wel pittig zijn om te stoppen. Ik vind dat je hem ook wel verdient, die laserbehandeling. Dus bij deze heb jij hem in de pocket, Erik.
1: Ja, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Zo, en dan steek nog maar even eentje op zo meteen als je op de plaats van bestemming aan bent gekomen. En voor de rest gewoon vanaf blijven met de tengels.
1: Ook weer maar goed.
0: Oké. Hey, sterkte met roken. Succes er ook mee. Stoppen met roken, zo moet ik het zeggen. En houd veilig in Nederland, zou ik zeggen. Hè?
1: Dat doen we.
0: Mooi zo. Hey, dankjewel. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Doei, hoi, Erik. Hoi, hoi. Hoi. Oh, 40 jaar lang roken en dan stoppen. Ik geef het je te doen. Ik vind Erik een stoere kerel. Echt waar. Er is

0: ook zo'n dansje bij, hè?
1: Ja.
0: Ja, met de handen zo'n dakje boven je hoofd. Echt waar, ik heb discotheekvloeren vol gezien van met mensen die dat dansje deden. En daar schaamden wij ons ook in zijn geheel niet voor. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Goed, Hattie, die zegt... Hallo, ik zou het wel leuk vinden als jij even iets draait van Roy Raymonds. Want ik kom namelijk zelf uit Enschede. En hoe is het mogelijk? Hij woont daar ook. Nou, dat lijkt me een uitstekende reden om een plaat van Roy Raymonds te draaien. En Daniel uit Marum, die zegt... Goedemiddag, Fijke. Mag ik wel eventjes de waarheid van Lucas en Gea... speciaal voor kraanmachinist Wesley de Jong. Nou ja, wie ben ik om nee te zeggen? Want jij bent tot 3 uur de platenbaas en het is nog net geen 3 uur, dus het moet kunnen. Maar dat betekent dan wel dat dit dan wel de donderdageditie van Op Volle Kracht was. Dus ja, dan sluit ik hem ook maar gewoon af, toch? Ja. Veel plezier met Gezeur met Leur en wat mij betreft graag tot morgen. En dit is Lucas en Gea en zometeen komt inderdaad ook nog Roy Raymonds voorbij.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Op 26 en 27 september is het zover. Het Volvo Oldtimers Weekend bij Germen Buiter Transport. Bewonder de mooiste trucks. Bekijk de miniatuurbaan en geniet volop van de sfeer en muziek. Ook voor de kinderen is er van alles te beleven. Dus kom langs met het hele gezin en beleef het Volvo Oldtimers Weekend aan de Koloniedijk in Vinkenbuurt Ommen. Meedoen met jouw oldtimer Volvo? Meld je nu aan bij Germen Buiter Transport.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
9: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht en hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat die zoon de war is, krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop. En daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij. En dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken. Maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het AP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
16: Gritter Chalet en staakcaravans.
17: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
19: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
20: nee,
19: proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
19: Milner.
22: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: 6 minuten over 3 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staan er in totaal 29 en dit is de allerlangste. De A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens een kwartiertje. En dan de snelheidscontroles nog 2. De A6 Muidenbergen richting Lelystad 69.3. En de A12 Maarden richting Ede bij 83.1.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Stefan Leer!
27: Ja, goedemiddag. Heel veel mensen doen het. Lachen als een clown. Verdriet zit van binnen. Henk Bernhard schreef er een briefje over.
28: Dit is de muziek van...

Ik lach als een clown. Lisanne, die schrijft... Beste Leur, ga je net zo lang praten en kletsen als je voorganger vandaag? Nee, dat ga ik niet doen. Ik hou de verhaaltjes kort vandaag. We zijn een muziekseizoen natuurlijk. Vergeten we wel eens. Komt allemaal goed, Lisanne. Gewoon blijven luisteren.

En automatisch. Niet alles gaat automatisch in het leven. Ja, ademen gaat automatisch, knipperen met je ogen, maar er gaan ook heel veel dingen niet automatisch en niet organisch. Ik woon in een heel klein dorpje. Echt een heel klein dorpje. Daar is eigenlijk helemaal geen klote te doen. Ja, er is van alles. We hebben een HEMA, er is een Action en alles erop en eraan. Maar qua evenementen is het altijd wel. Maar dat is meestal wel een dingetje. Nu staat er binnenkort bij ons in het dorp Sven Versteeg. Ah man, alles is in de war bij ons. Sven Versteeg komt naar het dorp waar ik woon. Hoe is mogelijk? En het gaat niet vanzelf allemaal automatisch. Moet nagaan. Ik ben geboren en getogen in dat dorpje. En als er dan ergens een feesttent staat of ze hebben een DJ nodig, ik heb nog nooit in mijn eigen dorp in een feesttent gedraaid. Dat is te raar. Wekelijks op pad, de hele land door en in je eigen dorp, dan word je niet... misschien denken ze, die gast die heeft al heel veel werk, laat hem maar lekker op de bank zitten. Zo. Ik begrijp het ook niet, maar goed. Gaat niet organisch, gaat niet automatisch. Hoe is het mogelijk? Sven Versteeg maar even draaien. Dit is echt een no-go, hè? Dat je dan iets uit je leven vertelt en dat je dan ook nog even Sven Versteeg erbij zoekt. Maar goed, het is geen reclame of zo, want niemand weet waar ik woon natuurlijk. Dus... Het is ook heel raar om dat op de radio te vertellen van waar je woont. Dat is als ik dat ergens hoor bij een disjockey. Zo gay. Zo gay. Oh, dat mag ook niet meer. Kun je niet meer zeggen. Wat mag

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
5: Theo Bruning.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
7: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
8: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
9: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
8: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
10: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

week. Volgende week staan wij van achter de boeren. We hebben een mooie actie hier. Volgende week kun je meedoen. Stickers gaan we uitdelen. Stickers kun je krijgen. Nou, volgende week wat meer informatie. We gaan even naar Brabant. Natuurlijk, heel veel boerenrock komt uit Brabant. Moet je denken aan Lucia Experience. En Rowan Hers is af en toe ook eens onder de motorkap boerenrock. Pap en Pudding. Nou ja, ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar er zijn genoeg boerenrockbandjes uit Brabant. Er was een boerenrockbandje vroeger. Je kan het niet vinden op YouTube. Je kan het niet chassemmen, volgens mij. Je kan het ook niet vinden op Spotify. Dus je moet hem echt even horen op de radio. Dat is leuk. Een boerenrockbandje uit Brabant. En die hadden, nou, ik schat dat het liedje 15 jaar geleden uitkwam. En die hadden een vooruitziende blik qua tekst. Je moet dit eens even horen. Ik weet niet hoe ik hier aan kom. Ik heb hem ook in extreem goede kwaliteit. Dat is ook wel apart natuurlijk. Nou, het heet De Rent met een T. De Rent Band. En gewoon De Boer.

0: vreten in de kast.
1: Mooi hè? Stond er geen vrede in de kast? Nou. Ja, je 15 oud en momenteel super actueel. Hey, er zijn zoveel liedjes over boeren, wat eigenlijk geen boerenrock is. Moet je denken aan de Sunstreams. Die hebben het over, ja, als de boeren gaan hooien. Man, er zijn zoveel van die liedjes. Ik zal eens een keer weer op mijn harde schijf gaan duiken. Volgende week eens even. Dat is wel de week om dat allemaal eens even te draaien. Leuk hoor. Ja.
2: Mooi.
1: Bemoei je alsjeblieft even met de muziek vandaag. Kan ik iets voor je draaien? Moet ik iets voor je zeggen op de radio? Laat het weten in onze app.

0: radiostation waar hij thuis hoort.
1: Jij zit in mijn hoofd. Zullen we eens even kijken, want we hebben alle mogelijke mogelijkheden hier. Ik heb ze in dit programma nog niet benut, maar we kunnen echt alles wat ik kan breinen met mijn brein, kan ik doen in de studio. Zullen we eens even kijken wat nu op dit moment draait op NDR 1. Dus even kijken, wij draaiden net Bouke, hè? Je zit in mijn hoofd. Mooi. Even kijken, NDR 1. Verdamd schön, staat hier in de RDS. Even luisteren wat ze draaien.
2: Maar niet wieder, niet wieder in
1: is dit ook alweer? Heino?
2: Ich mach mir Sorgen.
1: NDR 1.
2: Sorgen.
1: Dankeschön.
2: Um dich.
1: Oh, wacht even. Freddy Quinn staat in de RDS. Prima. Nou, daar kunnen we wel tegenop, hoor. Wacht even. Even Oost-Holland. Ein stukje Niederrock. Het Deutsche Sferrislecht, dat hoor je wel natuurlijk. Rock'n'roll mensen. De allernieuwste. De allernieuwste.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van der Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van der Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
18: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
17: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
18: Kijk op ProStop.nl.
19: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
20: Droogte. Kuiper Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
22: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
24: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
28: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
29: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
28: Tot snel op 247wood.nl.
30: Een paar minuten over vier. Wat een geweld, hè? 2 boeren rockliedjes eigenlijk onder de motorkap in een uur tijd geplot. Ja, dat is het mooiste verrassing. Het blijft altijd een verrassing als je naar Radio NL luistert. Ja, de ene dag zijn we echt heel druk. De andere dag lullen we wat minder. Goed. Zeg, 116 files staan er. En dit zijn de echte knelpunten. Er staat er eentje op de A4. Amsterdam richting Rotterdam bij Ypenburg. 39 minuten, een zwaar ongeval. En ook nog een best lange file op de A16 tussen de Moekdijkbrug richting Dordrecht Centrum. Daar staat inmiddels 20 minuten. Snelheidscontroles, de A6. Maar de bergen richting Lelystad bij 69,3. De A59 Den Bosch, Breda 111,9. En de A79, dat is Heerlen richting Maastricht. Oh, kijk eens, bij Valkenburg, daar staan ze grote flitsen, 8,3. Je verwacht het niet.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Stefan Leer!
30: Ja, goedemiddag. Zeg, zometeen hebben we ook nog een prijs te verdelen dit uur. Iets met roken en stoppen.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

Die twee hebben even laten horen dat ze kunnen zingen met elkaar. Niet normaal, joh. Wat een goede plaat. Kom ik iets te laat achter ook, want ik zit meestal in de muziek. Maar deze is goed. Stoptober komt eraan. Wie dat bedacht heeft, ik heb geen idee. Laten we hopen en laten we denken dat het ergens uit Amerika komt en dat het overgewaaid is. Of het is gewoon een Nederlander die het bedacht heeft. Net als Bluetooth en wifi. Het kan natuurlijk. Nou, Stoptober komt eraan. Betekent dat wij een ontzettend gave prijs voor je hebben. De hele week lang geven we van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds lasertherapiebehandeling weg. Stoppen met roken is dan

Remco uit Nuivendaal. Die heeft zijn brein even laten breinen. En het was wel weer een tijd geleden in dit programma. Zeker, voor jou, Alibaba.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
17: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
18: Radio.
14: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: 3 minuten over 4:30 geworden. Nou, het gaat regenen. Plensen de komende tijd. Wisselvallig weer. Er zal een beetje zon zijn. Het wordt wat rustiger vanaf maandag. Nou ja, het is een hoop ellende. Gewoon dagelijks even kijken op je mobieltje. Wat er allemaal los is. Nou, dan is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Tenminste. Ik heb de hele week daar weer vastzitten. Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh, allemaal machtig. Nou. Binnen en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? Ik denk dat we dit gaan horen. Kan ik alleen deze bedienen? Echt serieus? Nou, goedemiddag.
20: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. In Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag.
19: Ja. Radio maken met één schuif. Wel prima, zeg. 4 minuten over 4:30 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. We zitten, ja. 148 staan er en dit zijn de knelpunten. De A2 tussen Nieuwegein en Everdingen. Door hele rommel afgesloten. 20 minuten ellende gaat nog oplopen. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Den Hoorn een half uurtje. En je komt ook een file tegen van 40 minuten. Op de A27 tussen Everdingen en Lexmond. Dan nog één snelheidscontrole te melden. Die staat op de A59 Den Bosch richting Breda bij Sprak. Kapelle, 111.9. Ik weet al wat er gaat komen. Ik moet hem uitzetten. Allemachtig. Wat er gebeurt.

Voor 5 uur gaat het gebeuren. Een lasertherapiebehandeling gaan we uitdelen aan iemand die het woordje stop weet te appen in onze Radio NL app in verband met Stoptober. Kom je er maar niet vanaf? Loop je te vloeken en te schelden? En heb je het al zo vaak geprobeerd? En denk je, ja man, ik moet ook tanken, ik moet een boodschappen doen. En ja, het zou ik ook wel fijn vinden, zo'n lasertherapiebehandeling. Maar ja, dat kan er even niet uit. Nou, dit is het moment om even te appen met Radio NL. App het woordje stop en download even onze app natuurlijk. En dat is niet de WhatsApp waar we het over hebben, maar het is een app. He, waar ook je Instagram appje, de Sophie kantje op je telefoon of de WhatsApp. Ja, dat is een beetje ingewikkeld zo, maar goed. Daar kun je luisteren, je kan kijken, je kan als eerste de acties zien wat wij allemaal gaan doen. En natuurlijk ook even de DJ's stalken, berichtje sturen, audio appje sturen. Nou, dat soort dingen. Toets nu even in het woordje stop en voor 5 uur hang ik nog aan je telefoon. Althans, dat kan natuurlijk, hè. Zijn meer mensen waarschijnlijk die even een appje sturen? Zullen tientallen zijn, denk ik. We zijn een landelijk station. Ietsje meer, dus je moet echt wel geluk hebben. Succes.

0: Deze week geven wij een lasertherapiebehandeling weg. Heb je een appje gestuurd, dan bestaat de kans dat ik je nu ga bellen. Worden geen lange verhalen, maar ik wil wel even weten of je rookt. Als je niet rookt, ja, dan heb je geen prijs. Dus als je niet rookt, liegen op de radio. Liegen.
1: Met William.
0: William, met Steven Leur van Radio NL. Goedemiddag.
1: Yes! Wow!
0: Nou, ik voel me vereerd. Of is dat voor de prijs?
1: Nee, ik weet
0: wel van
1: mijn
0: boot, hè. Wat? Ben je nou gozer? Neem de telefoon op. Hey, mooi, mooi, mooi. Hey, William, waar kom je vandaan, man? Waar staat de keet?
1: Ik kom uit Arnhem.
0: Kijk eens aan. En hoe zo'n zware roker ben jij? Een pakje per dag? Of,
1: Bijna een pakje per dag de laatste tijd.
0: Allemachtige. En drink je ook nog erbij? Ook nog?
1: Nee, alleen de weekenden.
0: Daar hadden we ook nog een behandeling voor. Dat komt er een vrouw bij je thuis wonen. Zeg, William, gefeliciteerd, man. Jij krijgt van ons de lasertherapiebehandeling. En wij gaan je van het roken afhelpen, William. Het gaat gebeuren.
1: Wauw, super, dankjewel.
0: En gefeliciteerd met deze waanzinnige prijs.
1: Dankjewel.

0: do.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.

0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalet en staakcaravans.
2: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
18: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
12: In Klazina Veen.
19: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: 5 minuten over 5 geworden, 146 files staan er en dit zijn de knelpunten. De langste file van ons landje, A4, Roelof Arnhemsveen richting Leidschendam, daar staat 35 minuten. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Dan de snelheidscontroles A10, Diemen richting Amsterdam, 11,3. De A15, Gorkum richting Rotterdam, ter hoogte van 71,9, dat is bij Ridderkerk. En de A28, Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59,7.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Ja, goedemiddag. We zitten aan de goede kant van de week, dus we gaan even de liedje draaien van Kratje. Hup, Joling.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

0: jij vandaag?
1: Het was ergens het eerste jaar dat ik kon werken bij Radio Delta. Toen hadden wij een soort van talentenjacht. Het was volgens mij ook op televisie. En de winnaar was Robert van Hemert. Was hier ook nog als een bleu jongetje. We hadden niet kunnen voorspellen eigenlijk dat hij zo groot zou worden. En dat hij later met check it out muziek zou komen. Gewoon hip. Wat het er doet. Inmiddels heeft hij daar een mooie woning van gekocht. Zoals zoveel van die van de zangers die een hitje scoorden. Dat gaat zo raar. Dat gaat mal. Weet jij, trouwens, dat is een beetje gek om te zeggen, maar weet je wat een heel groot nadeel is dat je bij Radio NL werkt? Heel groot nadeel. Dat je niet platen zoals deze kunt instarten. Kijk. Dat zou ik zo graag een keer willen doen.
2: Who would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched.
1: Wereldwijde hit. Die is nog nooit vernederlandst. Zo jammer.
2: And surely, if they drew their plans.
1: Is dat mooi om eerst te stappen? Dat is niet echt een nadeel. Dua Lipa in staat, dat is een voordeel. Dat hoef ik niet te doen natuurlijk. Dat is gewoon verboden. Dit zou nog wel een keer kunnen. Zal ik hem laten staan of niet? Nee. Zou je gaan zappen? Zou je gaan zappen als we dit op Radio NL zouden doen? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel, ja. Nee, wordt niet echt allemaal.

We hopen dat jullie even meedoen in de gekte. Gewoon luisteren naar ons volgende week, wat je altijd al doet natuurlijk. Wij staan achter de boeren. En ja, dan zitten we even te zoeken van wat is er allemaal gemaakt over de boeren? Wat kunnen we draaien? Wat is ook leuk om naar te luisteren? Want we kunnen heel veel vinden over de boeren. Maar niet alles is draaibaar. Laten we eerlijk zijn. Niet ten nadele van alle mensen die wat hebben gemaakt over boeren. Maar dit is wel eentje die is echt... Nou, ik heb het album heb ik thuis in de kast staan waarschijnlijk. Nou, denk ik wel. Ik heb het echt wel best nog wel veel cd's van vroeger. En ik weet ook precies waar die op staat. En ik schaam me kapot. Ik heb nooit de moeite genomen om het hele album te luisteren. Ik heb één liedje eraf gehaald, hoor. Die vond ik waanzinnig. Me Oh My hebben ze gemaakt. Het is een soort van country versie. Maar deze stond er ook op. Ik schaam me kapot. Ik kwam pas een week geleden achter dat deze bestond. Lucas en Gea, het platteland.

zegt men vaak van niet. Vluchten kan nog steeds, met je duim omhoog en eens zwaai met je hand. Treuzel niet en zeg geen nee.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefekkelbookings.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Marktkou van Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkou van Meppen, 15 minuten van de grens.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
15: Radio NL.
16: Weerbericht. 6:01 geworden. Vanavond in het noorden en het oosten wat regen. Ook regen bij de IKEA in Noordwijk aan de linkerkant van het pand. En morgen wordt dat 14 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het horen. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register, schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag, heeft het college voor de rechten van de mens besloten. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen.
16: Dan de files. Er staan nog 136 en dit is de langste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij brug over Zijkanaal Zee. Nee, de Zee, maar niet... Ja, Niet bij Scheveningen, zeg maar. De A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Boxtel 125.0. Daar staan ze te flitsen. En de A28 Amersfoort richting Hulshorst 59.7. En de A79 Heerlen richting Maastricht. Even opletten bij hectometerpaaltje 8.3.

Panilio. Middelvinger omhoog, laat ze allemaal de kleren krijgen. En er zijn best wel veel mensen in Nederland, ja, die denken van laat ze de maar de kleren krijgen. Maar die hebben een sterk gevoel van, hey, wat de regering allemaal wil, de politiek. Ik bemoei me daar verder niet mee. Dit is een privé dingetje wat ik even zeg op de radio. Dat is ook niet handig. Maar je hebt ook wel eens het gevoel van, man, ben er wel even klaar mee. En sommige mensen roepen ook daadwerkelijk in liedjes, ik zal nooit een burgerman worden. Heb je deze wel eens gehoord? Van Anne en Jan?

weet nog dat deze gast op televisie was. En zo'n talentenshow. En toen had hij deze hit al op zijn naam staan. En toen hadden ze van die staafjes laten maken. Van die knipperende staven. Waarschijnlijk bij Temu of AliExpress, weet ik wat allemaal. En dan waren er van die staafjes waar de familieleden dus in de handen stonden te zwaaien. Om hem aan te moedigen. En daar moest op staan: trots op jou. Je moet hem maar eens opzoeken op internet. En daar staat trots op jou. Trots op jou. Staat er letterlijk. Ja, ik lag erom. Super triest natuurlijk. Maar goed, ik denk dat hij er ook al om kon lachen. Ik zat voor de buis en ik verslikte me echt in mijn biertje. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Trots op jou? Ik ben trots op jou. Oké, nou ja. Geintje. Nee, dat is echt zo. Zometeen gaan we een liedje draaien. Ik zag haar aan een heel groot meer. Ik zag haar staan en ik wist niet wat ik moest doen. Nou, het werd, uiteindelijk werd het een avond.

Ben Lansing, uit het oosten van het land, 80 jaar. En treedt af en toe nog eens op als hij zin heeft. En dat gaat er niet om de pegels, maar meer om de lol. Alle macht, joh. Gaaf, gaaf, gaaf. Best wel veel hitjes of zijn naam gaat. Niet normaal. Dan even, die gasten van Helemaal Hollands.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en sta-caravans.
2: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
14: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim €60.000 betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn nagekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
19: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
18: In Klazina Veen.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
21: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach.
22: Hi.
21: Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
23: Oh, fuck, man.
21: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
20: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
28: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
30: 6 minuten over 6 geworden. Er staan 147 files en dit is de allerlangste. 14 kilometer, een half uurtje op de A12 tussen Zevenhuizen en Nooddorp. En nog één snelheidscontrole A2 Eindhoven richting Den Bosch bij het mooie Bokstel 125 per 0.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Stefan Leeuw!
30: Ja, goedenavond. De Baco in Monaco staat klaar. En potverdikkie zeg, Jan Daldé, ga je zo meteen zingen. Echt.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

Een hele goede plaat. Alleen ik zit even dat clipje te kijken. Een pruik op van de Action, een brilletje van Temu. Maar ja, het is wel geslaagd. Wat een feest in het clipje. Hallo, wacht joh. We hebben een heus tv-kanaal natuurlijk. Hè. Dat is radionl.tv. En daar gebeuren steeds meer dingen op. Dus neem af en toe eens even een kijkje. Dat wordt echt een heus geen radiostation. Dat wordt echt een heus tv-station. Daar zijn grote plannen mee. En het wordt steeds gaver en mooier. En daarop zijn wij binnenkort misschien ook wel te zien. Ik heb ook al een soort van aanvraag ingediend. Ik heb een ideetje voor op televisie. Dat lijkt me een keer gaaf om dat te doen. En dan niet hier in het pad, maar even erbuiten en zo. Dat ontplooit zich de komende jaren allemaal wel. Tenminste, dat hoop ik. Zometeen gaan we... Ja, we af en toe over de muziek hebben. Niet over de discjockey. Schuurmans gaan we draaien. Met een goeie. Natuurlijk, een goeie. Want we zijn Radio NL. Koekoek. Maar eerst even Demi de Groot.

Wat een gast, hè? Alleen maar hits. Man. Ray Schuurmans. En diep in maat. Zometeen op de zender de man met de hoogste luistercijfers van het radiostation. Ivo Pasveer. Ik heb er nog twee te gaan. I love

0: spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen. Bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
3: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AgriRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal. De bouwverslimmers.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
11: Lieve mensen, aan die handen, handen zijn.
10: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
14: Dank je.
13: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
14: Geen idee.
13: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
14: Ja.
13: Waarin dan?
14: Weet ik nog niet.
13: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Zo.
15: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Altijd aan.
19: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Oké, luister even naar het volgende woord. Vanavond trekt een gebied met buiige regen. Wat is buiige regen? Het zijn toch buien of regen? Maar goed, ja, het staat hier recht in mijn scherm. Vanavond een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. Morgen ziet er overal droger uit met zon. Maar zaterdag komt het opnieuw tot af en toe regen. En aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Twee minuten over 6:30 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files lossen op. De meeste vertragingen zijn nog voor het verkeer in de Randstad. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht Den Haag tussen Lunetten en Woerden een kwartier. A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os Oost en Bankhoef een kwartier. Flitsers op de A2 Eindhoven Den Bosch bij 125.0. A7 Afsluit Eikeerdeveen 107.9. De A28 Zwolle Assen 153.7. En de A79 Heerlen-Maastricht flitsmeistermeldt de camera bij 8.3. Goeie reis.

Ik weet niet wat dat is, maar Nederlandstalige muziek werkt gewoon goed met Spaanse en Griekse klanken. Zo ook in dit liedje van Django Wachter, Bachata Bailando. Echt die Spaanse sound die hierin zit. Waarbij je misschien direct weer getransporteerd wordt naar het strand van Torremolinos. Of lekker aan het genieten bent ergens op Ibiza of Marbella. Het is donderdagavond. Je luistert naar de avondshow van Radio NL met de allerbeste muziek van eigen bodem. Stef Eckels, Samuel Wilton, Raymond Hermans. En eerst terug in de tijd. Een oud liedje in een nieuw jasje. Daddy Christian, dit is liefde.

0: de mooiste.
1: Liedje medegeschreven door niemand minder dan Jan Smit. Genieten zonder spijt. Stef Ekkel hoor je zojuist bij Radio Model. Wel jammer als je dan net een vriend hebt die de naam Spijt heeft. Maar goed, ik heb het even uitgezocht voor je. Er is voor zover ik bekend niemand in Nederland met de naam Spijt. Met andere woorden, genieten zonder spijt. Dat kan gerustig. Dat kan helemaal prima. Radio Model, donderdagavond. Dit is de nieuwe Samuel Welten.

0: was Ancora.
1: En door stormen en woeste regen in de avondshow van Radio NL. Hey, denk eens terug aan je rijlessen. Is dat misschien voor jou ontzettend lang geleden? Is het misschien nog vers van de pers je rijbewijs? En heb je de rijlessen net achter de rug? Of zit je misschien zelfs nog wel middenin? Dat kan natuurlijk ook. Ja, hoe heb je geleerd om het stuur vast te houden? Denk daar eens eventjes over na. Want mij is altijd geleerd op 2 en op 10 uur. Daar moet je handen houden om veilig te kunnen rijden. Maar wat schetst mijn verbazing? Vandaag in de krant, in het AD, wordt gezegd dat dat levensgevaarlijk is. En dat we daar dus allemaal per direct mee zouden moeten stoppen. En waarom, dat deel ik zo meteen met je bij Radio NL in het Radio NL onderzoek. Eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe Nederlandstalige muziek. Dit is Luna en Schoonzoon.

0: isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
3: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
4: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
3: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Goed nieuws, de nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
18: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als 1 jaar geleden om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center Demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
22: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
22: Kijk op ProStop.nl.
23: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
24: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
25: Soudal, de bouwverslimmers.
24: Soudal, de bouwverslimmers.
26: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
27: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
29: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
30: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
31: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met een melding vanaf de A6, Lelystad Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht door bergingswerkzaamheden. Mocht je richting Zwolle moeten, volg dan de N50 en keer bij afrit Ens. Dat is afrit 33. En ook file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 17 minuten. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Flitsers op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 39.9. De A6 Muiden-Lelystad 69.2, de A12 Utrecht-Arnhem 83.0 en de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.5. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivo Pasveer!
31: Ja, en wat je is aangeleerd op rijles, dat moet je eigenlijk weer vergeten, want het is levensgevaarlijk. Waarom? Dat hoor je zo.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wijngaard.
1: Dat is wat mijn opa zei.
0: En het prachtige, dat is wat mijn opa zei. In de avondshow 12 over 7, donderdagavond. Je bent bij je vrienden van Radio NL. Ja, en misschien zijn je rijlessen alweer heel lang geleden. Misschien is het nog vers van de pers, je rijbewijs. Of zit je misschien wel midden in je rijlessen. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je een auto kan besturen, dan heb je ooit rijlessen gehad. En je weet wat ze je dan leren tijdens de rijles. Altijd je armen op 10 en 2 uur. Oftewel 10 voor 2, dan rijd je het meest veilig. Nou is er vandaag een opvallend artikel in het Algemeen Dagblad gekomen. En daarin wordt opgeroepen door rijinstructeurs: doe het niet. Want het schijnt ontzettend onveilig te zijn om met je handen op 10 voor 2 te rijden. De reden dat dat advies achterhaald is, heeft namelijk alles te maken met de opkomst van de stuurairbag. Ja, dat is natuurlijk dat ding dat hopelijk levensreddend is als je een ongeluk krijgt. Maar als je je handen op 10 voor 2 is, dan kan het zo zijn dat de airbag bij een botsing schuin uit je stuur ontploft. Ja, en als je je handen dan verkeerd hebt geplaatst, kan het ervoor zorgen dat je handen of armen naar achteren worden gecatapulteerd. Ja, en dat kan dan weer tot zware verwondingen leiden. En daarom wordt vanaf nu geadviseerd: hou je handen op 9 en 3 uur. Oftewel aan weerszijden van het stuur. Ja, ik vind het eigenlijk wel reden om een klein onderzoekje uit te roepen. Ik ben heel benieuwd hoe jij je stuur vasthoudt. Ben jij inderdaad nog steeds van de categorie 10 en 2 uur? Misschien ben je alleen maar 2 uur, oftewel met één hand rijden. Doe je het inderdaad op de nieuwe manier tussen 9 en 3 uur? Of op een hele andere manier. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe rijd jij het liefst auto? Hoe heb jij je handen aan het stuur? Stuur eventjes een spraakberichtje. Of een berichtje in de Radio NL app. Doe even een klein onderzoekje. Hoe rijdt Nederland? Is dat inderdaad met twee handen aan het stuur? Rijd jij het liefst met één hand? En op welke positie op het stuur doe je dat dan? Laten we even een klein onderzoekje doen. Stuur het even door in de Radio NL app door middel van een spraakberichtje of een normaal berichtje. Doen we een klein onderzoek zo direct hier op Radio NL. Dit is Gerard Joling en Zing met me mee.

0: Nou, dit is echt zo'n liedje dat als je dit live hoort, och maar kippenvel. Tino Martin en het prachtige Jij liet mij vallen in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond en vandaag een opvallende oproep van rijinstructeuren in het Algemeen Dagblad. Daar wordt namelijk gepleit dat we het ons aangeleerde 10 voor 2, het stuur vasthouden, definitief moeten gaan vergeten. En het heeft alles te maken met de airbags die tegenwoordig in ons stuur zitten. Ja, en als je handen op 10 voor 2 hebt, vervolgens een ongeluk krijgt en die airbags uitklappen, dan zou het zomaar kunnen dat je gecatapulteerd wordt vanuit je eigen stoel. Dat klinkt doodeng, hè? Ja, dat is het misschien ook wel. En daarom is het nieuwe advies: hou je handen op 9 en op 3 uur. Maar goed, ja, iedereen doet het ook wel een beetje op zijn eigen manier. Daarom vanavond Radio NL onderzoek. Hoe hou jij je handen aan het stuur? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur het even door in de gratis Radio NL app. Rick uit Steenwijk, nou op 5 uur. Johan uit Alfa aan de Rijn. Ik stuur altijd met mijn knie. Dan heb ik mijn handen vrij om een peuk te draaien. Ja, dat kan ook. Michel uit Haren, vaak wel met een hand en anders op verschillende manieren. Komt ook omdat ik op een heftruck heb gereden. Christian uit Duitsland, goedenavond.
1: Ja, hoi Ivo. Ja, ik heb het geleerd het versturen op 3 en 9 te houden. Doe ik in de auto ook zo, maar in de vrachtwagen meer zo op 4 en 7.
0: Oké, Jolanda uit Haarlem, ze liggen op mijn schoot. En met mijn handen aan het stuur dan. Richard uit Amersfoort, nou, ik heb mijn hand op 11 uur. Manon uit Bergijk, hey Ivo, ik sluit me aan bij 10 voor 2. Dan heb ik Roelof uit Nijverdal. Hey Roelof, goedenavond.
2: Goedenavond Ivo, nou, ik heb hem op 1 handje met of op 10 over of op 10 voor.
3: Groetjes Roelof.
0: Gerke uit Franeker, linkerhand op 12 uur. Roelof uit Zwolle zegt 9-3, oftewel inderdaad de nieuwe manier. Diri uit Apeldoorn, met je handen op 10 voor 2 word je wel geleerd, maar later doe je dat wel anders. Ik heb mijn rijbewijs gehaald in 1973 en het is op een andere manier altijd goed gegaan. En Adriaan uit het prachtige Zeeuwse Middelburg, goedenavond Adriaan.
4: Hallo, goedenavond.
0: Ja, hoe doe jij het? Althans, ik neem aan dat je het geleerd hebt ook om op 10 voor 2 te rijden, toch? Tijdens je rijlessen?
4: Ja. Tijdens de rijlessen moest op 10 voor 2 en ik hoorde het vanochtend al op de radio. En ik dacht, daar gaat hij weer.
0: Daar gaat hij weer?
4: Ja, dan dat het weer veranderd moet worden. Hè. Dat ja, het weer niet goed is.
0: Ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe je nu rijdt dan. Wat is jouw manier van rijden? Waar heb jij je handen op het stuur?
4: Ik heb vooral eigenlijk altijd 9 uur en mijn elleboogje op de deur. En dan rij je gewoon het lekkerst.
0: Dan is het heerlijk rijden door het land, toch?
4: Ja, precies.
0: Dank voor het delen, Adriaan. En een hele fijne avond.
4: Ja, van hetzelfde.
0: Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Hoe heb jij je handen aan het stuur? Stuur het even door in de gratis Radio NL app. Dit is de nieuwe John West.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

Je luistert Radio NL op donderdagavond met Hans de Boy en Annabel. Behoorlijk turbulent leven heeft deze man gehad. Hè? Hans de Boy heeft zich ooit bekeerd tot het boeddhisme. Is vervolgens naar Thailand vertrokken om daar te werken aan nieuwe muziek. Maar eenmaal terug in Nederland werden al zijn schilderijen geveld door de gerechtsdeurwaarder. Later bleek ook dat hij op straat was gezet en in een caravan woonde. En uiteindelijk is het wel weer een beetje goed gekomen met deze Hans de Boy. Maar dat hij een turbulent leven heeft gehad, dat mogen duidelijk zijn. Zelfs na de vele hits die hij heeft gehad in de jaren 80. Hey, het is donderdagavond. Je luistert naar de avondshow van Radio NL. En soms dan voeden jullie mijn muzikaal ook wel een klein beetje op. Jij als Radio NL-luisteraar. Iedere woensdag zijn we op zoek naar vergeten liedjes in Waanzin Woensdag in het laatste rondje. Zo ook gisteravond toen Dani uit Zaandijk ineens met een liedje kwam waarvoor ik me bijna schaamde dat hij al tijden niet meer te horen was op Radio NL. Maar dat ik me er ook daadwerkelijk voor schaamde, dat bleek. Want ik neem je even mee naar mijn autorit gisteravond naar huis. Er zit een hele mooie repeat-knop op Spotify. Ik heb dit liedje de hele rit naar huis. Ik moet er een half uurtje rijden ongeveer op repeat gehad. Nou, hoog tijd om dat weer eventjes uit te zetten. Maar ik wil het nog even één keer draaien. Gisteravond opgeduikeld in Waanzin Woensdag. Lange tijd niet gedraaid op Radio NL. En gisteravond dankzij Dani weer een keertje. En nu ook. Dit is Nielson en Beauty and the Brains.

Oké, als je een feestje hebt gehad, dan wil je daarna het liefst zo snel mogelijk naar je bed toe. Althans, dat heb ik altijd. Maar vaak moet je nog even een stuk fietsen, hè? Of in de auto, of in de bus. Nou, niet voor deze man, daar is het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskant. Je gelooft of niet, het is in zijn achtertuin. Dus ja, als je erbij bent, dan heb je sowieso een leuk feestje. In de achtertuin van René Schuurmans. En zijn nieuwe plaat hoor je zojuist bij Radio NL. Perfecto. En dit zijn Django en Ferry.

Afgelopen week nog de gast in de Radio NL studio. Ferry de Lid samen met zijn Mattie, Django Wachter. En vrienden voor altijd in de avondshow van Radio NL. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je druk aan de klus, aan het werk? Ben je misschien wel aan het koken, aan het studeren? Of doe je iets heel anders op deze donderdagavond? Zo direct op Radio NL, het rondje Nederland. En ik zou het leuk vinden als je even laat weten wat je op dit moment aan het doen bent. Doe dat door eventjes een foto, spraakbericht of een berichtje te sturen in de Radio NL app. Doen we zo meteen even een klein overzichtje waar Nederland mee bezig is op deze donderdagavond. Sluit aan en stuur een bericht in de Radio NL app. Dit is

0: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
8: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Veel zweten, nu met 50% korting. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
18: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
17: In Klazina Veen.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: Zo.
20: Wat een geld!
22: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
24: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
27: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
29: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
28: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
29: Wie 's nachts uit vissen gaat.
28: Nu overal te beluisteren.
30: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog 1 file, A6, Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug sta je 10 minuten stil over 2 kilometer. Komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar momenteel dicht. Flitsers op de A1 Hengelo-Duitse grens bij 156.2. De A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. A7 Groningen-Heerenveen 180.7. En de A27 Almere naar Utrecht bij 108.0. Goeie reis.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ivan Pasveer!
30: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zomerrit van het jaar. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten in de avondshow van Radio NL. 8 uur geweest, donderdagavond. Wat doe jij op dit moment? Stuur het eventjes door via een berichtje in de Radio NL-app. Zo zie ik een berichtje van Gerard uit Maassluis. Die is lekker aan het genieten van het zonnetje op het strand in Portugal. Genieten van Gerard. Lena uit Veenendaal is druk bezig bij de pakketshop. Groetjes van Lena en Annemiek. Henriette uit Slagharen is onderweg. Groetjes aan thuis. Johan uit Elblasserdam, lekker thuis alleen naar jullie aan het luisteren. Menno Schermer uit Beemster, die zit momenteel op de trekker. Ik zie dat je lekker over het land rijdt, Menno. Succes daar. Sjoerd uit Vaassen, goedenavond.
1: Wij zijn Sjoerd en Vincent uit Vaassen van de fietsenwinkel. En we zijn nog even aan het overwerken, want het is hartstikke druk.
2: Giga.
1: We wensen iedereen een hele fijne avond. Wij gaan nog even door. Yo.
0: Succes bij de fietsenwinkel daar, boys. Gaan we nog even naar de telefoon. Francisca uit Dokkum, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent een gevalletje meiden die rijden, Francisca.
3: Ja, dat zeggen ze wel.
0: Maar we hoeven jou niet terug te zien in het televisieprogramma, denk ik.
3: Nee, absoluut niet. Echt niet. Eén grote poppenkast.
0: Daar zijn de Noordelingen toch wat te nuchter voor, denk ik.
3: Ja, ik vind het zo'n aandachttrekkerij, maar niet bellen.
0: Maar goed, jij zit wel op de vrachtwagen, net geladen in Breukelen en nu terug naar Burgum. Ja. Is dat een lekker ritje om te rijden?
3: Ja, een beetje hobbelig, maar verder gaat het wel.
0: Nou, ik zou zeggen, goede reis en hou hem tussen de lijntjes, oké?
3: Okay? Super, kom goed, dankjewel.
0: Gaan we nog even naar Dave uit Grotebroek. En Dave, jij bent met iets heel anders bezig vanavond. Vertel.
4: Jazeker, ik ben met de crosswater bezig. Even in de grondverf zetten en dan kan hij volgende week naar de spuiten toe. En dan kunnen we hem af gaan bouwen voor volgend seizoen.
0: Want wat gaat ermee gebeuren? Ik neem aan dat je zelf gaat crossen, toch?
4: Jazeker, het is de bedoeling om in Noord-Holland in de standaard 1800 en in de polderbokaal te gaan rijden met deze auto in de Noordoostpolder.
0: Oké, jij gaat voor de prijzen, hoor ik al.
4: Ja, dat hoop ik een keertje.
0: Nou, ik wens je heel veel succes en ook heel veel plezier met spuiten. Want ik kan me voorstellen dat het een hele leuke hobby is.
4: Ja, zeker.
0: Fijne avond, Dave. Doei. En wat doe jij op dit moment? Deel het in de gratis Radio NL app. Ja, hier moeten we het nog eventjes over hebben met z'n tweeën. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar René Vroeger heeft vandaag op zijn social media aangekondigd dat hij leidt aan de auto-immuunziekte myositis. Heeft hij al 2 jaar last van. Hij wordt er al voor behandeld, maar omdat de behandelingen meer tijd nodig hebben dan gehoopt, neemt hij de komende tijd rust. Maar in dit geval wens ik hem ontzettend veel sterkte en we hebben gelukkig de muziek nog. Zullen we eventjes een klappertje draaien uit het rijke archief wat deze man heeft achtergelaten in de muziek. Dit is misschien wel een van mijn favorieten. Echte beuker van René Vroeger. Are you ready for loving me? In de avondshow van Radio NL. En heel veel sterkte, René.

de komende tijd gaat deze man beentjes zweten. Ik weet het zeker dat hij 's ochtends badend in het zweet wakker wordt van de zenuwen. Want het is al bijna zover. 27 november, dan geeft hij zijn allereerste grote concert. En ook niet in de minste zaal, gewoon direct de AFAS Live. Kido van der Graaf hoorde je zojuist bij Radio NL en eigen schuld. Hey, wil jij stoppen met roken? App dan nu stop en maak kans op een laserbehandeling.

0: nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Hollandse Nieuwe deze week. Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Het is donderdagavond 17 september 8:30 geweest. Ja, en dat betekent dat we ook weer halverwege september zijn en bijna bij oktober. Een hele mooie maand voor mij. Een maand voor mij die in de boeken gaat. Want in oktober ga ik trouwen. Oh, ik heb er nu al zin in. Echt waar. Ik vind het heel spannend allemaal. Maar goed, voor oktober geldt ook dat het natuurlijk weer stopt. Oktober is. Ieder jaar stoppen heel veel mensen in oktober met roken. En dit jaar helpen we je bij Radio NL een handje. App het woordje stop tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds in de Radio NL app. En maak kans op een laserbehandeling om daadwerkelijk te stoppen met roken. Hey Vincent uit Vaassen, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent een roker, Vincent?
1: Nou, ik ben zelf een ex-roker. Ik ben er al ruim 2 jaar af.
0: Oh, wauw.
1: Maar ik denk misschien voor mijn tweelingbroer die nog wel rookt, kan ik hem een handje helpen.
0: Juist, juist. Was het moeilijk om er vanaf te komen?
1: Nee, ik heb het gewoon cold turkey gedaan.
0: Op wilskracht?
1: Op wilskracht, maar wel daarvoor wel wat eerder ja, meer stoppoging gedaan. Maar toen in één keer bedacht van, nou is klaar, stoppen en... Toen was het ook goed, toen ben ik gestopt.
0: Ja, als je er eenmaal achter staat, dan gaat het je heel makkelijk af, wordt wel eens gezegd, toch?
1: Ja, je moet het willen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, Vincent, dan heb je in dit geval meegedaan voor jouw broer. Nog steeds roker en ook hij moet er eigenlijk wel vanaf, hè?
1: Ja, ze zou wel beter zijn.
0: Nou, hierbij, we gaan hem een handje helpen, want jullie willen een laserbehandeling om daadwerkelijk te stoppen met roken in Stoptober. Van harte gefeliciteerd, Vincent.
1: Super, super, dankjewel.
0: En morgenochtend vanaf 9 uur bij Teken uiteraard weer kans op een stoppen met rokenbehandeling. Dit is mooi, Wesley Bronkhorst. En trots op jou. Trots.

0: waren de drie A's en je zit in mijn hoofd bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is donderdagavond, bijna 9 uur. Het is dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn alvast op zoek naar een dikke weekendhit. Gewoon om eventjes het weekend al op donderdag te vieren. Althans, voor studenten begint het weekend natuurlijk vanavond al met de studentenstapavonden. En daar hoort natuurlijk een dikke weekendhit bij. Heb je een suggestie voor een lekker weekendliedje? Een lekker feestliedje vanavond? Kom maar door in de gratis Radio NL. Bepaal zo direct het laatste rondje op deze donderdagavond. Hey, ik hoef je niet te vertellen dat Nederlandstalige muziek een passie is. Hè? Het is niet alleen voor jou een passie, maar ook voor mij. Want het is natuurlijk mijn werk. Hè? Ik mag hier iedere avond zitten om de leukste Nederlandstalige liedjes te draaien. Maar het stopt niet na 9 uur. Want ik ben ook in mijn weekenden, in mijn avonden, 's ochtends ben ik altijd op zoek naar leuke nieuwe Nederlandstalige liedjes. Ook om 's avonds aan jou te kunnen laten horen. En dit liedje dat kwam afgelopen week een keertje voorbij. Moet ik heel eerlijk bekennen, deze gozer die heeft helemaal niet zo extreem veel streams op Spotify. Maar wel een ontzettend leuk liedje. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk om hem een klein steuntje in de rug te geven. Het is een gast uit Hilvarenbeek. Hij heet Melo, is al sinds zijn 15e met muziek bezig. En maakt melodieuze Nederlandstalige liedjes. En daar ben ik gek op. Ik stel graag aan je voor. Melo, dit is Alsjeblieft.

0: Justin de Wild bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, donderdagavond, dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een lekkere feestplaat. Gewoon om te vieren dat het bijna weekend is. Dank voor je leuke suggesties in de Radio NL app. Zo stuurt Pieter uit Sloodorp, Lamme Frans met het 24-delig noodpakket. Gunther uit Merksplas, VC Experience met een boterham met weggewaaid zand voor het laatste rondje. Sjoerd uit Vaassen, eentje die we veel te weinig horen. BZB met echte vrienden. Leuke knaller om ermee uit te gaan. Willemien uit Nijenmiddem is er ook weer een keer bij. Hey Willemien.
2: Goedenavond, Ivo. Weer de kast in Nijenmiddem draaien. Tot later.
0: Ook zo mooi, de kast met in Nijenmiddem. Maar we gaan vanavond voor een echte feestklassieker. Aangevraagd door Koen uit Leidendorp. Het dondert en het bliksemt in een deel van Nederland. Dit is Guus.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
20: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
24: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
27: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
26: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
27: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
26: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
28: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
29: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
3: Dank je.
2: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
3: Geen idee.
2: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
3: Ja.
2: Waarin dan?
3: Weet ik nog niet.
2: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Zo.
4: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: of doneer.
1: Reizenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank San Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
23: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
27: Dit is de muziek van

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
17: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst vergaderd sinds de schietpartij van begin deze maand. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt dit geen lokaal, maar een landelijk probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
21: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
22: Nee.
21: Proteïneshakes.
23: Gadver.
21: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
21: Milner.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
26: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu maar

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling... herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS Credit Card en Google Pay.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
6: Heijn. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: doneer.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Oh, wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
4: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazinaveen.